0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM.

Eentje harder dan ik vroeger op mijn strepen stond. Zwijgen nu niet meer verplicht, soms klap ik mijn grote mond. Staren naar de lucht alsof ik nooit meer in een crisis glijd. Hou de diepe zucht als ik naar de sterren kijk. Blaas de adem op het raam en maak er dan een letter van. Voor haar wil ik nog heel veel doen, dus hapen waar ik helpen kan. Geen reddingsplan, rattaplan, het is flauwe gast, geen stappenplan. Niet te druk, veel indruk, geen spa, maar pas een puur stuk. Duizend stukken zijn te weinig, kijkend naar het toekomstbeeld. Beelden flitsen door mijn hoofd. Wanneer ik in de spiegel breek, zorgen maken mij niet boos. Ik maal zo wat ik toen niet deed. Praten zal het maken, dat is leren, dat is wat ik weet.

ver. Toch is het nog ver ook, ik schilder een ensor. Schimmen doen me waken, zijn het maskers die me wegtonen. We zoeken een grens op, beland in de pekstrook. Vaak is het echt zo, soms is het echt zwaar. Hoofd hoog, naar voren die torso. Het is een warpoel in mijn hoofd, wat gedachten doen deed ik ook. Als ik straks move is het over, ik ben op randzoen. Als een rover wil ik me rotzooi, op schone draag ik een handschoen.

with guys in California. And soon they'll be flying high.

van de tijd is losgemaakt. De tijd heeft gesneeuwd. De tijd is gesneeuwd.

Ei, ei, se toma, ei, ei, se toma.

weet je wat dat mij gelukkig maakt? Een muziekje en mijn pintje s'avonds. En toen ben je te bezen aan van alles. Aan gisteren, aan de voorbije dag, aan morgen. Godverdomme, moet de vulbak nog buiten zijn. Dat is mijn taak bij het gezin. Het is papier en glas morgen. Kak. Mijn glasbak stof van achter in de hof. En kan hem maar alvast te pakken. Moet een heel deur me dus naar de voordeur met die glasbak. Hij zit boorden vul. Mijn beurs gaan pezen, amai. Die kerel had een alcoholprobleem. En ik wou een volk hertie. En ik geen alcoholprobleem. Ik heb nu een probleem. Iedereen is al ontslaan. Met dat glas, deur menus. De kans dat dat lawaai maakt, is groot. Wat is dat toch? Hupla, mevrouw wakker. Onder mijn kloten kreeg omdat ik haar wakker heb gemaakt. Maar hem laten staan is ook geen optie. Toen kreeg ik morgen onder mijn kloten. Ja, de pest en de cholera, dat is het leven zeker. Weet je, ik kon hem buiten zijn, achter mijn pintje. En niet vergeten de voordeur te sluiten achteraf. Wees eigenlijk gezegd, hé, dat de kans groter is dat er een atoombom op mijn kot valt dan dat er een dief binnenbrengt. Maar ja, we zijn al zo opgevoed. Heel de wereld wantroom. Gelijk mijn moeder, laatst op de barbecue van onkel Freddy. Uw eigen broer, nota bene. Ga je op mijn chakos laten?

kan sinds kort foto's deuren sturen. Hij met telefoon vul met tapin, katjes, hondjes en het achterhoofd van mijn vader. Dat is Tijnik. Tijnik die onder het mam van de vooruitgang dus heilig dan een kloot afdraait. Allee, een voorbeeld. Mijn handvring van mijn auto, dat is nu een knop. Dat is geen hendel, nee, dat is gewoon een voorzichtige knop. Ik wou aan het rijden met mijn auto vorige week en omgekeerd komt de domme kloot van links. Ik zei in mijn nee, gewoon aan mijn handvring trekken. Maar nee, kan geen handvring. Dus ik, met de zaaste kracht, met de zaaste kracht.

Gebleven bezig, altijd op dingen en altijd op doen. Altijd op zoek, vraag me niet af, waar gaan we naartoe? Zonder een doel, zonder een crew, zonder motief. Zo was ik ooit, ik wil niet meer

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Niemand pendelt zo lang als wij Belgen. Voor het eerst zijn we gemiddeld langer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. Dat is 13 minuten langer zelfs dan het Europees gemiddelde. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstverlener SDWorks, Veerle Michiels.
3: Een deel van de verklaring bij ons zit hem vooral in het feit, we hebben het hoogste aandeel van werknemers die 2 uur of meer per dag pendelen, maar ook het hoogste aandeel van werknemers die het verste pendelen, dus 120 kilometer per dag, dus 120 heen en terug is dat dan.
2: Ook de files spelen mee en we kopen vaker dan andere Europeanen een huis waar we blijven wonen als we van job veranderen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven niet makkelijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Politiek journaliste Fleur Mees.
4: Het gaat dan bijvoorbeeld over de btw-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de btw zouden ook een vorm van een rijkentax, het morrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
2: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Hamburg in Duitsland zijn 2 mannen gedood bij een schietpartij vannacht, dat bevestigt de politie daar. Er zouden ook verschillende mensen gewond zijn. De schietpartij gebeurde op een industrieterrein. Waarom is nog niet duidelijk. De politie zoekt de dader met tientallen patrouillewagens. Ze gaan ervan uit dat hij de slachtoffers kende. Het conflict tussen Iran en de VS laait weer serieus op. Iran voerde afgelopen nacht verschillende luchtaanvallen uit op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak, dat melden Iraanse staatsmedia. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het was een reactie op de Amerikaanse aanvallen op Iran eerder gisteravond. Daarbij vielen 11 doden. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de 2e ronde. Ze won in de 1e ronde van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets, 2 keer 6-4. Zizou Bergs speelde vannacht tegen de Spanjaard Carlos Tabernas. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld. Wisselend bewolkt, maar op de meeste plaatsen is het wel droog. Alleen aan de kust en in het noorden kans op een bui. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en af en toe lichte regen, wat zachter wel, tot 24 graden. De dagen daarna vaak droog met wolken en zon. Vrijdag tot 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: Voor die
6: goeiemorgen
5: waarbij je het liefst opstaat met
6: een rustig deuntje.
5: En voor de
7: goeienavond
5: waarbij je de dag wil verteren door te
8: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
1: Dit is Urgent FM.
9: Foxen, everything is under control. We'll talk soon.
10: Yeah. Hey, something you can slide to, get fly to, drive to, do crimes to, cry. Duck tear talk, got horse crying. Thought there'd be more violence. Came to your trap, it was so quiet. Thought there'd be more wires. Smoke big zones like old.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er komen opvallend minder mensen van buiten Europa in ons land werken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Suhail Demir in De Tijd. Van januari tot en met juli werden er ruim 4000 aanvragen voor arbeidsmigranten ingediend. En dat is bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het komt omdat de regels nu strenger zijn. Bedrijven moeten eerst Belgische werkzoekenden een kans geven. Zo moeten arbeidsmigranten meer administratie afwerken en ook meer betalen. Nu de zomervakantie is afgelopen, maakt de federale regering zich klaar voor de begrotingsonderhandelingen. En die beloven erg moeilijk te worden. Onze federale regering moet nog eens 10 miljard besparen. Premier Bart De Wever heeft daarvoor een reeks maatregelen opgelijst. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld over de btw-verhoging. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een verhoging van 21% naar 22%. Naast de btw zouden ook een vorm van een rijkstax, het borrelen aan de index of het verhogen van het remgeld een terugkeer maken. Maar ja, dat zijn maar een paar van de tientallen maatregelen die dan op tafel liggen.
2: Premier De Wever liet al weten dat iedereen de besparingen zal voelen. In Overasselt bij Nijmegen in Nederland mogen inwoners hun huizen weer verlaten. Gisteren moesten ze binnenblijven door een grote politieactie. Daarbij zijn 34 mensen opgepakt, ook twee Belgen. Omdat 30 gewapende mannen een bewaker doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. Het gaat wellicht om drugsgeweld, zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
4: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
2: Bij de overstromingen vorige week in Nepal en Tibet zijn nu al 1130 mensen overleden, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit de nieuwe balans van de overheid. En de dodentol zal wellicht nog oplopen, want er zijn nog zeker 4400 mensen vermist. De schade is ook enorm. En op de US Open tennis heeft Elise Mertens zich moeiteloos geplaatst voor de tweede ronde. Ze won in de eerste ronde van de Spaanse Caitlin Quevedo in twee sets. Het werd 2 keer 6-4. Zizou Bergs speelde vannacht tegen de Spanjaard Carlos Tabernas. Bij 2-1 voor Bergs werd de wedstrijd gestaakt omdat het te donker werd. Dus de match wordt vandaag verder gespeeld. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden, maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

thinking, dear. Now you should pray. I write.

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
1: Dit is
0: Urgent FM.

0: Urgent FM.
1: Een woensdag op Urgent FM. Maar deze woensdagmiddag klinkt anders dan normaal. Je hoort het al in de intro, want jij bent met ons samen het podium opgewandeld van het Toneelscholenfestival. Het festival voor aanstormend theatertalent om het te ontdekken. En zij zijn het voorbije weekend en deze week van 27 augustus tot en met 2 september de Gentse podia onveilig aan het maken. Het komende uur leggen we dan ook samen met hen het Toneelscholenfestival in. De organisatie voor en achter de schermen, de makers en de creaties. Maar hoe klinkt het Toneelscholenfestival? Wel, hier alvast een klein voorproefje.
2: Ik gooi

0: De lift.
1: Wat een gezellig begin van het toneelscholenfestival. Dat hoorde Jacoba Klaren met overgereageerd. En dat is uiteraard niet toevallig, want dat is een van de vele makers die kan vullen op het toneelscholenfestival. En we moeten eigenlijk beginnen bij het begin. Daarvoor zijn er heel veel mensen komen bij zitten. Ik zeg even hallo tegen Hanna Jens, Emma Klaasjes en Farah De Jagere. Hallo iedereen.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Jullie zijn de schouders, gezichten, mensen voor en achter van de organisatie. Jullie zijn ook makers, maar Hanna, ik ga misschien eerst beginnen bij jou. Het toneelscholenfestival, voor iedereen die het nu hoort donderen in Keulen, we moeten even misschien uitleggen wat het is. Want ik heb het daarnet omschreven als... ja, een festival voor aanstormend theatertalent, maar daar kan jij nog heel veel meer over zeggen. Hè?
4: Dat is wat we zijn. We zijn het festival dat waar alle masterproeven van de vier Nederlandstalige dramaopleidingen in België hun masterproef mogen spelen zonder selectie. Omdat dat bestaat eigenlijk verder niet, waar een plek waar iedereen nog een keer mag spelen. En het is een heel fijne week altijd, één keer in het jaar, waarin je alles in één keer kan komen kijken.
1: Mm-hmm. En dat belangrijkste, je hebt het er al gezegd, het hoeft ook niet per se al klaar te zijn. Het is een experiment.
4: Heel graag.
1: Hoe moeten we dat misschien toch even kaderen? Want we kennen wel wat theaterfestivals, andere soorten podia. Maar jullie zijn heel erg uniek dat het vooral dan de studenten aan bod laat komen.
4: Ja, dus het is echt specifiek alleen de masterproeven. En mijn mening is dat vooral heel veel experiment mag zijn, want je gaat nog heel veel mogen maken. En ik denk dat, zeker heel veel mensen zijn heel jong als ze afstuderen, dus ik denk dat dit een heel mooie plek is om jezelf een soort van te ontdekken. En als makers ook naar elkaar te gaan kijken van wie is wie en welk experiment gaan mensen aan of zo. Ik denk dat interessanter is dan een volledige voorstelling die al... waar niks meer tussen te krijgen is.
1: Ja, ja, ja. Misschien moeten we ook nog wel even kaderen. Het toneelscholenfestival, het heeft wel al een geschiedenis, hè, want jullie zijn nu in Gent, maar het is niet de eerste editie deze keer.
4: Nee, we zijn begonnen in 2021, of eigenlijk een team voor ons is begonnen in 2021 in Antwerpen. En dat is begon uit de coronaperiode eigenlijk, waarin mensen dus voor maar 5 mensen hun masterproef mochten spelen. En in de zomer waren die maatregelen gewoon minder heftig, dus... zijn ze dan het festival begonnen.
1: Mm-hmm.
4: Voor meer mensen. En sindsdien is eigenlijk... ja, de maatregelen zijn voorbij, maar de nood om met elkaar dit te maken is niet weggegaan.
1: Nee, dat snap ik. Die 4 scholen die je net vernoemde, kan je ze nog even opsommen? Want ja. Zij die er geen beeld van hebben?
4: Zeker. Dat is Luca in Leuven, Luca Drama. Dat is Rits in Brussel, Kask in Gent en Conservatorium van Antwerpen.
1: Ja, en jullie reizen dan ook rond met het toneelscholenfestival, ja. Want jullie zitten nu in Gent. 2021 begonnen. Waar is het toen begonnen?
4: Dus het is in Antwerpen begonnen, naar Gent, dan naar Leuven en dan naar Brussel.
1: Dus het reist eigenlijk heel de tijd
4: ja,
1: rond.
4: Ja, en zo doen we de tour. We zijn nu voor de 2e keer in Gent.
1: Spannend.
4: Het is heel spannend,
1: ja. We gaan het komende uur er helemaal in duiken. Maar ik wil nog even verder gaan over die geschiedenis met jou, Anna. Want je zegt het zo, in 2021 is het dan begonnen... En je voelt het dat het vanzelf een rondreizend festival ook moest zijn? Dat het overal een beetje zijn gading en zijn podium moest vinden?
4: Het is heel, voor ons wel heel belangrijk dat het dus een festival van ons allemaal is. En van al die scholen is, of van alle studenten is. We zijn ook ieder jaar eigenlijk bijna een ander team wel. Omdat mensen studeren af, dus dan organiseren ze het niet meer. En als we het op één plek zouden doen, dan zou het een soort van die stad zijn of zo. We willen het echt dat het van ons allemaal is. Dus ja. Daarom reizen we rond.
1: Ja, we gaan hier even iedereen aan voorstellen, want ik heb je er net al vernoemd. Hanna, wat doe je dan bij de organisatie? Want jij zit ook al een paar jaar in het
4: Ik zit er nu 3 jaar bij, sinds Brussel. En ik ben nu coördinator van het festival, samen met Barbara.
1: Ja.
4: Daarvoor heb ik altijd communicatie gedaan.
1: Ja, Emma, jij bent ook een van de organisatorische leden. Wat is jouw taak binnen het toneelscholenfestival?
2: Ik heb door in het jaar, ben ik samen met Farah, waar wij samen hoofdcommunicatie. En ik ben nu al heel de week op het festival ook wat productiedingen aan het doen. Zo, bijvoorbeeld catering regelen, vrijwilligers sturen. Eigenlijk van alles een beetje allround.
1: Ja, en Farah, je hebt het al een klein beetje verklapt.
3: Ja, klopt. Ik ben co-hoofdcommunicatie dus eigenlijk. En het is ook mijn eerste jaar dit jaar. Dus dat is al heel spannend geweest met voorbereidend werk en zo. En het ziet er naar uit dat ik volgend jaar misschien wel de fakkel een beetje overneem van Hanna.
1: Ja.
3: Om te helpen bij de coördinatie dan.
1: Ja, want een belangrijke, Hanna, je hebt het daarnet al gezegd. Voor en door, jullie dragen het allemaal zelf.
4: Ja.
1: Dat is me wel iets.
4: Dat maakt het spannend, maar vooral heel leuk. Want we mogen eigenlijk alles doen wat we willen. Want we doen het zelf, inderdaad.
1: Ja, Emma, ik zie je heel luid knikken, want jullie zijn tegelijkertijd ook makers, dus je hebt ook een eigen creatiecarrière die je ondertussen aan het doen bent, aan het studeren bent. Maar dit komt ernaast, maar dit is ook gewoon heel erg leuk.
2: Ja, zeker, want ik ben met zoveel mensen die zo gemotiveerd zijn met allemaal te doen werken. Eigenlijk vooral allemaal studenten die zelf nog studeren. Maar je leert er ook superveel uit. Naar het werkveld toe later, hoe we een festival organiseren. Je leert zoveel mensen kennen, dus... Ja, dat is, je voelt gewoon dat iedereen heel gemotiveerd is en dat is echt super fijn.
1: Ja, we gaan zo dadelijk wat meer praten over de huidige editie, wat er nu al achter de rug is, want jullie hebben al wel wat festivaldagen achter de rug ondertussen. Maar Hanna, ik heb daarnet gezegd, we vinden jullie op alle Gentse podia zo'n klein beetje terug, want dat is wat jullie ook elke keer doen als jullie op bezoek komen in een stad. Jullie gaan naar het huidige landschap en daar vooral, of maken jullie eigen podia? Hoe werkt dat een klein beetje?
4: Nee, dat is wel met bestaande podia en dat is met verschillende maten van succes, maar we kloppen gewoon overal aan. En sommige huizen die komen al naar ons toe omdat ze weten dat we er aankomen. En sommige huizen hebben iets meer overtuiging nodig.
1: Maar ja, op zich zien ze jullie wel graag komen, want jullie zijn de volgende generatie die waarschijnlijk toch op die podia zal terechtkomen.
4: Ja.
1: En merk je dat dan, dat het ondertussen nu, omdat het al een tweede keer in Gent is, dat het dan makkelijker gaat dan een vorige keer bijvoorbeeld? Of is dat nog altijd, dat kan het, maar ook nog altijd een beetje moeilijk zijn?
4: Het was dit jaar wel lastig. Gent is, hebben we gemerkt, gewoon iets moeilijker om locaties te vinden. Er zijn er wel een aantal die... Maar goed, het was moeilijker om ze te vinden, het was moeilijker om binnen te komen, maar ik heb wel het gevoel dat nu we hier binnen zijn, dat we echt met open armen zijn ontvangen. Nog meer dan ik misschien in sommige andere edities heb meegemaakt.
1: Ja, maar ik kan me voorstellen dat er ook een uitdaging achter zit, want als je het allemaal zelf doet en je moet het allemaal zelf organiseren, ja, dan moet je het ook allemaal zelf doen. Dus moet je ook een beetje die plaats gaan claimen?
4: Absoluut, ja.
1: Als volgende generatie, als makers, zijn jullie aan het organiseren, maar ook aan het maken. Want ik ga iets laten horen, Hanna, van jou. We gaan luisteren naar iets. Het heet Morgen Vroeg. Misschien moet jij even kaderen naar wat gaan we luisteren.
4: Ja, dit is een fragment uit mijn bachelorproef, waar ik een concert heb gegeven. En dit was het eerste nummer dat we gemaakt hebben.
1: Ja, en het heet Morgen Vroeg. Aan het begin, aan het einde, waar zat het ergens? Hoe vroeg gaat de voorstelling?
4: De voorstelling ging over de nacht. We hebben een tocht door de nacht gemaakt. En dit is eigenlijk het begin van de nacht. Ook al heet het Morgen Vroeg. En dit gaat eigenlijk over alle dingen die in de nacht kunnen gebeuren, die verder niet gebeuren.
1: Oké, we gaan er gewoon naar luisteren. Dit is Morgen Vroeg.

0: Urgent FM.
1: Zo, met heel veel enthousiasme en tot helemaal op het einde hier in de studio ontvangen. Morgen vroeg van Hanna en Cato. Hanna, wie is Cato?
2: Cato heb ik mijn bachelorproef dus mee gedaan. En dat is een klasgenoot van mij. En ik denk dat dit nummer wel een cool voorbeeld is van het experiment. Want we hebben gewoon gezegd, we willen muziek maken en we kunnen dat nog niet. En zij is op Ableton gaan leren en heeft deze productie gemaakt. En we hebben samen de tekst geschreven en dan hebben we dat gewoon gedaan.
1: Ja, want zo klinkt het niet, hè? Het klinkt wel alsof je gewoon muziek kunt, hè? Dit is een officieel radiobewijs dat jullie wel muziek kunnen maken.
2: Dankjewel, ja, dankjewel.
1: wij gaan het nog heel even verder hebben over het Toneelscholenfestival, uiteraard. Maar, Hanna, misschien gewoon om even te kaderen. Jullie doen heel veel zelf met alle studenten. We worden ook een klein beetje ondersteund. Op welke manier?
2: Ja, we krijgen sowieso een beetje financiële steun van een aantal partners, wat super fijn is. En van de vier scholen krijgen we ook financiële steun. En dan hebben we natuurlijk wel de huizen, een aantal van de huizen waar we spelen, geven gewoon gratis locatie, techniek, alle dingen die erbij horen. Wat, ja, zonder dat zouden we het gewoon

0: niet kunnen bestaan.
1: Nee.
0: En dan hebben we ook nog wel een aantal inhoudelijke partners die ons gewoon van heel veel advies voorzien. Want ja, omdat we elk jaar een nieuw team zijn, gaat er ook wel veel kennis verloren. En doordat we die partners hebben, die kunnen dat een soort van vasthouden en mee overbrengen naar de volgende generatie.
1: Ja, want belangrijk om te zeggen ook, jullie zijn hier met z'n drieën nu vertegenwoordigd van de organisatie, ja. Maar jullie zijn eigenlijk een groot kernteam.
0: Ja, het kerngroep is al 12 mensen. En dan zijn er ook nog heel veel mensen die gewoon verder in de organisatie, die zo andere dingen zoals het eten koken meedoen. Of die de social media doen. Dus we zijn echt met heel veel mensen.
1: Ja, dat voel je, want jullie doen gewoon ook heel erg veel. Mm. Heeft het toneelscholenfestival een soort van vast ritme? Want jullie zijn nu van 27 augustus al bezig. Jullie gaan nog door tot 2 september. Dus het is al een wilde rit geweest. Wat zit er sowieso als vaste elementen in?
0: Dus we beginnen eigenlijk bijna altijd wel met een voorstelling. En dan doen we een soort openingsborrel. Daar nodigen we de partners uit. Maar dan doen we ook gewoon wij als team een soort van een speech van welkom. En we hebben hier een heel jaar naartoe gewerkt. Dus welkom op het feest eigenlijk. En dan trappen we het af. En dan gaan we heel veel voorstellingen doen. We eindigen altijd met een eindfeest. Waar we meestal DJ's proberen te vinden binnen de sector of binnen de opleidingen, als dat lukt. En tussendoor hebben we altijd wel evenementen. We hebben bijvoorbeeld een high tea Q&A met onze partners, die we altijd wel proberen te doen. En dit jaar hadden we voor het eerst een brunch, waar we gewoon zoveel mogelijk jonge makers hebben uitgenodigd om elkaar te ontmoeten, want dat is uiteindelijk wel waar het festival om gaat.
1: Ja, het versterken van dat landschap, Emma en Farah. We gaan eens even praten over de huidige editie. Uiteraard, want jullie zijn er aan begonnen op 27 augustus. Er worden heel veel voorstellingen gespeeld. Hebben jullie een idee hoeveel voorstellingen dat ongeveer zijn?
2: Ik heb even research gedaan, opgezocht. Het zijn 20 masterproeven die hebben gespeeld.
1: Dat is heel erg veel dus.
2: Superveel,
1: Neem ons even mee naar het begin van het festival. Hoe was de aftrap?
2: Ja, goed, leuk. Wel, op een hele leuke locatie hadden we dus die openingsborrel.
1: Waar ging het door?
2: Bij Salvatore in Gent, dat is dichtbij Dok Noord.
1: Ja.
2: Was super gezellig. De aftrap is altijd nog een beetje zo spannend of zo. En je weet niet hoeveel man erop gaat afkomen. Nu zijn we al inmiddels zoveel dagen verder en was het wel echt een succes.
1: Ja, want Hanna zei het al, het is dat vooral die ontmoeting die dan centraal staat, niet alleen tussen publiek en makers, maar ook tussen die makers. En je moet natuurlijk hier ook een beetje voet aan de grond vinden. Er moeten mensen natuurlijk komen naar het festival.
2: Zeker weten, want je hebt dan die 4 toneelscholen die verspreid zitten in België, die best ook wel een eigen eilandje zijn vaak. En dan hier op het toneelscholenfestival mengt dat meer. En je merkt wel dat dat heel fijn is, dat mensen elkaar leren kennen. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, de verschillende podia die je nu op het toneelscholenfestival kon vinden, zitten daar gekende podia tussen die de gewone theater- of performanceganger kan terugvinden? Of zitten jullie zo wat verborgen in heel veel verschillende hoekjes?
2: Zeker. We hebben een zaal in de 404 gekregen. De Domzaal hebben we gespeeld. We hebben gespeeld in Campo Nieuwpoort. La Geste is ook op de bijlokjes zitten. Mij gerust aan.
1: Nee, een beetje overal als ik het zo
2: hoor. Ja, wel echt, ja.
1: Farah, hoe is het geweest voor jou? Want jij zit er natuurlijk voor de eerste keer bij. Emma is voor jou ook de eerste keer voor het festival.
2: Ja.
1: Want je hebt er al dan zoveel voorbereidingen gestoken en dan beleef je het plotseling eens echt.
3: Ja, klopt, inderdaad. Het was heel spannend om zoveel voorbereidend werk te doen voor iets waar je uiteindelijk nog nooit de vruchten van hebt geplukt of zo, dan is dat soms wel moeilijker om in te schatten van hoe gaat dat juist dan allemaal in zijn werk gaan? En ik denk zeker zo de week voor het festival voelde je iedereen zo wat oplaaien of zo. Of zo voelen van, het komt eraan, het is wat dat. Het is wel fantastisch om dan alles ook effectief te zien gebeuren. En doorheen het jaar zit je ook heel veel samen met de mensen van de organisatie. Vaak online, want iedereen heeft het heel druk. Is maker, is speler, is van alles. Dus het leukste eraan vind ik dan eigenlijk om ook gewoon iedereen te zien en te voelen van, daarom doen we dit of zo. En ook om nog elkaar beter te leren kennen, niet alleen op organisatorisch vlak, maar dan ook op meer vriendschappelijk vlak of op artistiek vlak. Dus die aanloop is stevig, maar des te leuker dat je er zoveel hard werk in steekt om dan de vruchten ervan te plukken deze week.
1: Ja, want we zijn eigenlijk al een klein beetje over de piek. De meeste dagen zijn al achter de rug. Er zijn al een paar momenten die eraan zitten te komen. Volgestampt weekend, heb je zelf nog iets van voorstellen kunnen meepikken? Of hoe beleven jullie zo'n weekend?
3: Ja, superfijn. Ik heb momenteel ook stage, dus ik zit heel veel in Antwerpen. Dus, maar ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk hier naar Gent af te zakken om van alles te zien. Dus dit weekend was ik er. En sowieso vandaag, want vanavond, vandaag staan er nog 3 voorstellingen op de planning die ik ook sowieso ga meepikken. En daarbij is het ook super cool om wat uit je bubbel van je eigen school te treden. En om te ontdekken waar dat... Ja, andere makers mee bezig zijn en om zowel de verschillende genres en verschillende stijlen te voelen, dat is ook super inspirerend voor je eigen makerschap, vind ik.
1: Ja, maar ik zie jou knikken, want zijn jullie eigenlijk allemaal van dezelfde school? Hoe hebben jullie elkaar leren kennen op het toneelscholenfestival?
2: Ik zit met Anna en Farah samen in de opleiding, dat is de school op Luca Drama.
1: Ja.
2: Het is echt wel een unieke ervaring om zoveel theater te zien op zo'n korte tijd. En dat is inderdaad, zoals Farah zegt, super inspirerend voor je eigen werk dat je aan het maken bent, je eigen masterproof dat je aan het maken bent. Dus ja, ik heb bijna alles gezien ook en ik heb nog nooit zoveel theater op korte tijd gezien, dus dat is echt alleen maar heel leuk.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat zo'n masterproof die normaal gezien zo binnen een eigen school alleen maar een land om die dan eens gewoon op een breder podium te kunnen zetten, is al heel erg fijn. Laat staan inderdaad een beetje van elkaar te kunnen meesurfen op die creatieve energie. We hebben iets meegebracht, of ik weet niet wie dit wilt inleiden, maar we gaan luisteren naar iets van Funeral, een openingsstoet. Wie kan er daar iets meer over vertellen?
3: Ja, klopt. Dat is de openingsstoet van de voorstelling Zuid-Zuid Cicadas van Ailey en Barbara. Die zijn nu afgestudeerd, of zijn aan het afstuderen, op Luca Drama. En die hebben een voorstelling nu opnieuw gebracht in de Domzaal in de 404. En dit is eigenlijk een trompetsolo van Roos Velle, waarmee dat de voorstelling wat wordt ingeleid en waarmee dat je als publiek eigenlijk welkom wordt geheten doorheen het gebouw in de zaal om te genieten van een crazy leuke cabaret show.
1: Wij worden nu welkom geheten met trompet.

0: Een klein beetje zachte trompet om ons hier in te leiden in het toneelscholenfestival verder, want wij wandelen verder de verschillende podia af. Maar we gaan ook eens kijken achter de schermen, want Jasper Hardy is er ondertussen, kom bijstaan. Dag Jasper.
1: Hallo, hey.
0: Ik heb hier al uitgebreid te horen gekregen dat jullie alles zelf doen, maar ook, we mogen dat letterlijk nemen, achter de schermen doen jullie het allemaal zelf, want jij bent coördinator-chef techniek.
1: Ja, eigenlijk wel. Op Trits in Brussel hebben we ook een opleiding podiumtechnieken. Waar dat eigenlijk heel veel technieken worden opgeleid, zowel creatief als technisch. En met het festival ondersteunen we eigenlijk alle masterproeven mee met de huizen. Op vlak van techniek om te helpen met opbouwen, het draaien van voorstellingen als masters geen technieken hebben voor een voorstelling zelf. En dat moet ook allemaal gecoördineerd worden. Dus dat is vooral dan planningen maken, alles opvolgen en dan zo. Ja,
0: yeah, it's a dirty job, but someone's gotta do it.
1: Ja, eigenlijk wel, maar het loont ook super hard. Want denk zo, zeker de aanloop is heel lastig soms, omdat je echt lang bezig bent met nadenken over hoe alles moet gepland zijn. Maar dan uiteindelijk, als alle voorstellingen spelen en je kijkt ernaar en je ziet dat alles in orde is en dat alles loopt en dat er mooi uitziet, dan ben ik ook wel heel tevreden om te zien dat al het werk dat je gedaan hebt ook wel loont.
0: Ja, ja, want het is en blijft, zoals we al een paar keer gezegd hebben, een festivalcontext. Dus er gaan af en toe wat dingen mis, er missen af en toe wat kabels, er staat iemand op de verkeerde plek. Maar inderdaad, ook dat is een manier voor jullie om eigenlijk recht in dat werkveld altijd te zien waar jullie eigenlijk sowieso zouden terechtkomen?
1: Ja, dat ook. Ik denk dat ook zo. Ja, zeker ook wel fijn om dan eigenlijk als techniekers de nieuwe makers leren kennen, dat je daar ook dan over de scholen heen mensen kunt leren kennen, want op zich in het Rits in Brussel werken wij ook al vaak samen met masterspan en masterregie. Maar het is nu ook al fijn om de mensen van het KASK, van het conservatorium, van Luca Drama te leren kennen, om daar ook zo, die te leren kennen en gewoon al plannen te maken van als er ooit een voorstelling komt in de toekomst, dan kunnen we samen gaan werken.
0: Ja, ik hoor het. Het blijft een beetje die ontmoeting of het versterken van dat netwerk. Ja, je leert zoveel makers, spelers en ook een collega technici kennen?
1: Ja, eigenlijk ook wel. Omdat je dan in al die huizen komt, leren daar ook de huistechniekers kennen, mensen die al langer in het werk wat staan dan ons. Daar leer je ook heel veel uit. Dat is ook gewoon een hele fijne ontmoeting en die kom je ook weer vaak tegen in het werkveld later dan.
0: Ja.
1: Als je dan naar een voorstelling op tour gaat, kom je vaak weer in dezelfde huizen hier in Gent. En dan is het ook al fijn dat je die mensen kent en dat je weet hoe dat die aangenaam zijn en dat alles vlot verloopt.
0: Ja. Moet ik het me dan ook zo'n beetje voorstellen, het kernteam Festival 12, hebben jullie ook een hele grote technische ploeg? Of is dat dan heel de opleiding podiumtechniek die meedoet? Is dat een beetje op vrijwillige basis? Hoe werkt die technische ploeg?
1: Ja, dat is eigenlijk niet per se op vrijwillige basis, maar ik doe een oproep bij ons in school, in alle drie de jaren die er zijn, van wie heeft zin om te komen helpen op toneelscholenfestival. En dat zijn dit jaar, denk ik, 16 mensen. En dan sta ik samen met Marten, die is eigenlijk zo wat technische productie, die ook wel helpt met mij en transport ook doet. En dan ga ik ook gaan kijken wie dat wil doen. En dus ik heb nu eigenlijk de luxe om zoveel techniekers te hebben, dit jaar en vorig jaar ook, dat je eigenlijk soms zelf mensen moet teleurstellen van ik kan nu maar 4 dagen werk geven in de plaats van de volle 7. Dus,
0: ja, ja, ja.
1: Maar eigenlijk een beetje een luxe positie.
0: Ja, want de technische kant, dat is niet per se iets wat je op alle 4 scholen gaat terugvinden. Podiumtechniek zit bij de Rits, maar vind je dat ook op de andere scholen?
1: Nee, dat is enkel op de Rits dat ik weet dat je Nederlandstalig podiumtechniek kunt studeren. Wat ik wel al heb geleerd door ook afgelopen jaren te helpen aan masterproeven bij de andere scholen, dat elke school heeft al altijd een aantal techniekers die de studenten ondersteunen. En door dus eigenlijk ook afgelopen jaren daar al te helpen vaak, heb ik ook al die techniekers leren kennen. En dat helpt ook wel dit jaar bij het organiseren van het festival, dat je de techniekers van de scholen kent. Als je materiaal nodig hebt, dat je dat gewoon vraagt en dat die heel meelevend zijn en zijn van... Als het voor onze studenten is, dan willen we gerust helpen met materiaal en dingen te regelen.
0: Ja.
1: Dat is ook heel fijn.
0: Samen uit, samen thuis. Ja. Wij gaan luisteren naar een nummer dat we misschien wel gaan herkennen. Emma, want wij gaan luisteren naar Kate Bush met Wuthering Heights. Die treedt niet op het toneelscholenfestival,
2: nee.
0: Maar die is er toch op een manier bij betrokken. Op welke manier?
2: Ja, zeker. Dit nummer heeft gespeeld tijdens een voorstelling genaamd Woessie van Roisin Callaert. Studeert ook op Luca Drama. En dat was een voorstelling op rijm waarin dat ze eigenlijk persoonlijk haar ervaringen deelt met de opleiding, maar ook met haar leven, over haar gescheiden ouders en zo. En dit nummer is heel bevrijdend in de voorstelling, want ze danst er heel erg mooi en vredig op.
0: Elke excuus dat wij hebben om Kate Bush te draaien, die gaan we gebruiken.

0: Je hoorde Kate Bush met Wuthering Heights en daarna hoorde je het helemaal anders. Je hoorde namelijk Dino Dinsdag. Farah, maar je moet misschien heel even kaderen. Wie of wat hebben we net gehoord?
1: Ja, klopt. Dit was een nummer van Rick van den Broek, klasgenoot uit Luca in Leuven. En dit nummer is eigenlijk het perfecte bewijs, vind ik, dat theatermakers alles kunnen. Ze kunnen muziek maken. Rick doet ook veel voor de financiën van Toneelscholenfestival. Dus ik vind dat een hele mooie combinatie om hier op de radio te laten horen. En hij luistert mee vanuit Indonesië. Dus shout-out naar Rick.
0: Rick, heel veel plezier daar in Indonesië. Dankjewel voor jouw Dino Dinsdag die je hier aan ons hebt geserveerd. En maar we gaan nog naar iets helemaal anders luisteren. Want Vertepijn, daar heb ik dan ook geen idee van. Dan moet jij even vertellen, waar gaan we nu naar luisteren?
2: Ja, we gaan luisteren naar het nummer Vertepijn van Vita Hoogland. Vertepijn is een nummer uit de voorstelling Vertepijn, die gisteren op het festival heeft gespeeld. Zij is afgestudeerd waarschijnlijk nu inmiddels aan een kleinkunstopleiding in Antwerpen. En zij heeft dus een soort van concert gegeven met allemaal nummers dat zij het afgelopen half jaar heeft geschreven, die vooral gingen over iemand missen die ver over zee woont.
0: Oké, we gaan er nu naar luisteren.

0: Vertepijn van Vita Hoogland. Een van de vele makers die hier dus op het podium van het Toneelscholenfestival stonden. En ondertussen staan er ook al twee licht zenuwachtige makers voor onze microfoon. Die ook komen vertellen over hun voorstelling. Dag Milan Mitera en dan Melanie Parels.
1: Hey.
2: Hallo.
0: Hallo. We zijn heel erg blij dat jullie hier in de studio staan. Je zit al een heel uur met ons mee te luisteren in de studio. Maar we gaan het even hebben over jullie. Want jullie voorstellingen spelen samen op het theaterfestival.
2: Ja.
0: Op het Toneelscholenfestival tenminste. Maar wat zeg ik nu? Toneelscholenfestival. Maar Melanie, heel erg belangrijk. Jullie kennen elkaar eigenlijk al heel erg lang, want jullie zitten samen in de klas.
2: We studeren wel samen af. Maar Milan heeft zijn master in 2 jaar gedaan en ik in 1 jaar. En we kennen elkaar wel gewoon van de opleiding. En we hebben ook dit jaar voor het eerst samen les gehad met elkaar.
1: Dat was eigenlijk heel verfrissend, omdat je normaal gezien binnen je klas blijft. En in die master verwatert dat zo aan. Dan krijg je van andere klasgroepen mensen te zien. En dat is eigenlijk heel fijn, omdat je toch wel een nieuwe frisse wind krijgt, nieuwe tegenspelers en nieuwe mensen om mee in dialoog te gaan.
0: Ja, want moet ik me dan voorstellen dat zo'n master echt volledig versmelt en je wordt eigenlijk één groep die dan wel degelijk zijn eigen masterproef aan het maken is?
1: Het blijft eigenlijk vrij individueel. Wij volgen masterclasses en masterseminaries die je eigenlijk zelf kan kiezen. Die je zelf kan uitkiezen. Dus eigenlijk, je kiest je eigen programma. Je eigen programma stel je samen, waarin je je verder in wilt verdiepen. En daarnaast maak je een eigen masterproef, een eigen artistiek onderzoek. En dan werk je met mensen samen vanuit de opleiding van onder jou of boven jou of samen met de klas. Mm-hmm. Zoals ik heb mijn masterproef gemaakt met Gudrun Moreau. En wij hebben altijd samen in de klas gezeten.
0: Ja, Melanie, we gaan het eerst hebben over jouw voorstelling die je hier ook op het Toneelscholenfestival presenteert. 6 Degrees of Separation. Neem ons even mee. Waarover gaat 6 Degrees of Separation?
2: 6 Degrees of Separation is dat was mijn afstudeervoorstelling. En ook wat Milan net al zei, is zeg maar dat je in het masterjaar ook meer je eigen ding mag onderzoeken. En ook omdat school een beetje een soort van winkel is waar je allemaal verschillende dingen van meekrijgt. En dan uiteindelijk in dat, in het bachelorjaar en in de master, dat je dan dat verder mag uitpluizen en zo. En ik was heel erg gefascineerd door parasociale relaties. En dat is een eenzijdige fictieve relatie die je met iemand aangaat die of niet weet van jouw bestaan, of waarin je eigenlijk die relatie meer invult dan wat er eigenlijk is.
0: Ja, je moet er misschien een voorbeeldje van geven, want ik stel me nu zo voor iemand die je bewondert, een idool die je op Instagram volgt en je hebt het gevoel dat je die toch een beetje kent persoonlijk.
2: Ja, ook. Ik had bijvoorbeeld heel erg met Justin Bieber toen ik een tiener was.
0: Je was niet alleen, denk ik.
2: Ik was niet alleen. maar dat ik daarin ik was destijds er echt van overtuigd van dat ik een band met hem had. En ik was die ook heel erg zelf aan het onderhouden. Ik had ook een Twitter-account. Zeg maar, dat allemaal. En ik denk dat het een beetje vertrok vanuit mijn fascinatie voor illusionisme. Of dat je bijvoorbeeld bij een goocheltruc, dat eigenlijk iedereen per definitie weet dat wat je ziet, dat wat de goochelaar doet, dat niet echt is. Maar dat je er toch voor kiest om daarin te geloven.
0: Ja.
2: En dat kon ik ook heel erg vinden bij parasociale relaties. Dat je eigenlijk denkt, ik heb met die persoon een band en dat je daar echt van overtuigd bent. Maar dat niet bestaat, maar dat je toch uit die gedachte wel een troost kan halen.
0: Ja.
2: Zo is dat eigenlijk, zo is die voorstelling een beetje geboren, om het zo maar te zeggen.
0: Want we hebben het over 6 Degrees of Separation, voor zij die dat principe niet kennen. Je bent maar 6 personen verwijderd van iedereen op aarde.
2: Ja, dat is een theorie. En niet per se, ik dacht misschien in het begin nog ook, wil dan die theorie soort van gaan onderzoeken en dan kijken, kan ik Justin Bieber ontmoeten. Maar toen dacht ik ook, schat, je bent 27. Misschien even, ik weet niet, ik dacht misschien leuk om het toch nog iets artistieker te doen. En toen uiteindelijk heb ik samen met Katies de Maaier, een klasgenoot van mij, had ik gevraagd of hij samen met mij samen wil gaan spelen. En we hebben samen die voorstelling geschreven. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen.
0: Hoe is het geweest? Want je hebt hem al gespeeld. Je moet hem nog spelen.
2: Ik heb hem gespeeld 2 dagen geleden in Campo Nieuwpoort.
0: En hoe was het?
2: Ja, heel leuk.
0: Want het is dan een beetje een heropleving van die masterproef. Want die masterproef had je al eens gespeeld?
2: Ja, ik had hem 2 maanden geleden hadden we hem voor het laatst gespeeld op het afstudeerfestival van het KASK. Dus het voelde ook weer een beetje, nou niet random of zo, maar het was, ik vond het ook wel weer heel leuk, omdat je dan, ja, ik had 2 maanden ook niet echt meer naar het materiaal gekeken of zo, omdat ik zomer wou hebben. En dan, ja, dan gingen we het weer spelen en dat ik dan ook door het spelen weer, ja, dat materiaal ontmoette. En ik vind het ook heel leuk om te spelen en ik vind het heel leuk om met Ties te spelen ook. Dus ik dacht, ja, ik weet niet, ik vond het eigenlijk heel erg leuk.
0: Ja, voel je dan dat zo'n voorstelling, want zo'n masterproof, je gaat er niet vanuit dat je die persoon op heel veel verschillende plekken gaat spelen, mm-hmm. of is dat wel iets wat je dacht van, hier kan ik misschien nog wel even mee de hort op tour?
2: Ik weet niet, tijdens het maken ging ik daar nooit echt van uit of zo, of dat ik dacht, ah ja, deze voorstelling moet toerbaar zijn. Maar meer dat ik het experiment wou aangaan. En bijvoorbeeld, ik had ook nog nooit zelf geschreven. En daarin vind ik zo'n afstudeerjaar ook heel erg mooi. Omdat je dan, ja, ik wou dat heel erg, ik had dat nog nooit gedaan. En toen dacht ik, oh, maar daar wil ik dit jaar dan ook voor gaan gebruiken.
0: Ja.
2: En ik vind het ook, ik zou het ook heel leuk vinden als dit dan de laatste is op het toneelscholenfestival.
0: Ja, oké. Okay. Heel erg spannend. Jij moet ook nog eens uitleggen, wat heeft Titanic met jouw voorstelling te maken? Want ik had gevraagd, neem iets van muziek mee. En jij gaat Hymn to the Sea hier door onze boksen knallen, die we vooral kennen van Titanic.
2: Wat heeft Titanic ermee te maken? Ja, we spelen in de voorstelling een Titanic scène. Dus eigenlijk heel kort, de voorstelling gaat over een vrouw die dus verschillende parasociale relaties aangaat en daar eigenlijk haar tegenspeler voor gebruikt. En op een gegeven moment dacht ik, oh, ik vind dat het dan, ik dacht ook van, ah ja, het lijkt me ook wel fijn, omdat ik vind popcultuur ook wel heel erg interessant. En dat ik dan dacht, het lijkt me gewoon best wel vet als je een soort van epische liefdescène gaat spelen, omdat je dat dan kent vanuit een film en dat je dan ook je geliefd wil voelen. En ik vind dat gewoon zo'n vette scène tussen Rose en Jack, dat ze dan afscheid nemen op die deur. Dus die scène zit erin met confetti en met rook. En ik vind het een weergaloos nummer. Dus als ik dit op de radio kan laten horen, dan denk ik, ja, zet het op.
0: Ja, dat gaan we dan exact ook doen.

0: Ja, stel je maar gewoon voor een deur, ijskoud water en dan Melanie, jullie op het podium en een epische liefdescène in parasociale relaties.
1: Ja.
0: Dat is ongeveer wat we net gehoord hebben in Sex Degrees of Separation. Milan, we hebben het, je hebt het daarnet ook al even gehoord, maar je hebt uiteraard ook een voorstelling gemaakt, Love Springs.
2: Last Springs,
0: Last Springs, je moet eens even vertellen waarover gaat die voorstelling, want een andere soort voorstelling.
2: Ja, een compleet andere voorstelling. Het gaat over de anus en het is eigenlijk een eclectisch theaterstuk waarin we eigenlijk het alledaags pessimisme van de wereld te lijf gaan aan de hand van de anus. Ja, dat eigenlijk in het heel kort.
0: Perfect, ik ben helemaal mee en ik snap het volledig. Of het heeft misschien toch nog een klein beetje extra context nodig. Vertel even, Lost Springs, ik had het hier, de intro had ik hier geschreven. In Lost Springs slikken 5 spelers in het tapijt van beschaving in om met de draden die tussen hun benen uitsteken de tent voor een nieuw circus te weven. Prachtig poëtisch en ik weet nog altijd niet zoveel meer.
2: Ja, dat is eigenlijk begonnen uit een tekst van Paul B. Preciado, Anal Terror, Communize Your Anus. Die ik en Gudrun, de persoon waar ik het samen mee heb gemaakt, mijn partner in crime, waar wij dat stuk beginnen lezen, een prachtig essay over het bevrijden van de anus. Omdat die anus een symbool is van toch wel waar veel taboe rondhangt, over schaamte, over wat we normaal gezien verborgen houden. En nu dachten we eigenlijk, ja, laten we die anus zijn primetime geven en daarop onze spot plaatsen.
0: Ja, hoe wordt het dan concreet? Want het is, ben je dan zelf gaan schrijven ook? Ben je als maker, zoals Melanie ook een keer, gaan experimenteren met wat je voor de eerste keer gedaan hebt? Jullie hebben het met z'n tweeën gemaakt. Mm-hmm. Hoe is dat geweest?
2: Dat ging eigenlijk veel vlot. We hebben eigenlijk in de eerste fase enorm veel gelezen. Omdat we dat gewoon heel fijn vinden. Ook heel veel repertoire tekst, omdat ik en Gudrun wel, ja, een soort van nieuw soort repertoire wilde brengen, omdat we al die klassieke stukken finesse mee voelden. Dus we dachten van, ja, kom, we gaan deze kans grijpen om een nieuw repertoire te maken. En zo zijn we langs Beckett gegaan, Molière, in Voorjaars Ontwaken. Dus echt verschillende paden bewandeld en daar dan mee beginnen improviseren, zelf schrijven, copy-pasten, naar onze eigen hand zetten.
0: Ja,
2: ja, echt ook heel eclectisch te werk gegaan.
0: Ja, want je hebt nu hele gekende schrijvers vernoemd. Ik heb hier ook Freud en Cardi B voor me staan.
2: Ja, inderdaad.
0: Wat hebben zij ermee te maken?
2: Ja, het Freudiaanse van de anale fase natuurlijk. Van die fase waarin het kind eigenlijk over zelfcontrole begint te leren. En we eigenlijk al van vrij jongs af aan moeten leren om die controle over onszelf te houden. En dat we dat nu eigenlijk ook wel merken vandaag in de wereld, waarin er zoveel gaande is, zoveel, ja, pijn en leed, dat we onszelf moeten, ja, bijeenhouden. En dat wij eigenlijk al heel snel voelden, ik en Gudrun, van dat die zelfcontrole, dat daar juist een blokkade voor zorgt en dat we ons juist moeten loslaten. En dat die anus voor zoveel vrijheid kan zorgen. Dus daar heeft Freud mee te maken. En Cardi B, ja, natuurlijk zo twerken. De anus of de poep komt gewoon ook in heel veel popcultuur voor.
0: Ja, als bevrijding.
2: Als bevrijding, als feest, als butt of the joke. Letterlijk wordt heel vaak meegelachen als je over een anus praat. Wordt daar vaak over gegicheld of mensen die Dus we vonden dat een heel interessant spanningsveld om daarmee aan de slag te gaan.
0: Ja, ik kan me voorstellen, is het dan ook een schaamteloze voorstelling geworden?
2: Ik denk dat er enerzijds wel veel schaamteloosheid nodig is om dat te spelen. Ik denk dat denk ik ook het allermooiste is, dat het ook beide is. Van natuurlijk voelt je soms schaamte, maar het is ook wel gewoon, yeah, let's do this. En laten we die broek laten zakken en gewoon die anus laten spreken, letterlijk.
0: Ja, heel erg bevrijdend. Dan, we gaan nog naar iets anders luisteren. Een heel bekend anuslied eigenlijk, dat ook een beetje verborgen is in de geschiedenis. Want we gaan Mozart luisteren.
2: Ja, inderdaad. Die Mozart was eigenlijk een hele toevallige ontdekking. Ik was op Reddit, wat ik wel vaker doe. En daar zijn van die hele subgroepen online cultuur. En ik had daar eigenlijk gevraagd van zo, als jullie aan de anus denken, aan wat denken jullie dan? En ik had echt specifiek gevraagd over het hele repertoire, over de kunstgeschiedenis heen, van films tot wat dan ook. En iemand daaronder die reageerde dat onze one and only Mozart van de klassieke muziek ja, veel brieven ook schreef over de anus naar zijn nichtje, maar dus ook Lek Michim Aarsch heeft geschreven. En dat vond ik een heel grappig spanningsveld, omdat bij klassieke muziek denken we vaak aan iets verstijfd, die zelfcontrole weer. Dus ja, let's go.
0: Ja. En, want het is een echt nummer, hè. Het is geen parodie, het is niet iets wat hij heeft het echt zelf geschreven. Mm-hmm. Je hoeft niet alleen de grote klassieke meesterwerken te hebben geschreven, maar Wolfgang Amadeus Mozart heeft dus ook Lek mich im Arsch geschreven. Mm-hmm.

0: Yep.
1: Goeie vraag die hier gesteld worden. Dat was Jacoba Clara met Gij brak mijn hart en ik u bed. En daarvoor hoorden we Wolfgang Amadeus Mozart met Lek mich im Arsch. Het einde van het toneelscholenfestival Radiouur zit er hier bijna op. Maar Hanna, Emma, Farah, jullie zijn er even terug komen bijstaan. Want het is nog niet volledig voorbij. Hè. Hanna, jullie hebben vandaag nog wel wat op het programma staan.
2: Ja, we hebben nog een aantal voorstellingen. Dus kijk nog zeker even op de website en koop nog kaartjes. Of kom langs gewoon. En vanavond hebben we nog het eindfeest, wat super leuk gaat worden. We zitten in Chopin hier in Gent, dus dat gaat een supergoed feest worden.
1: Gratis, niet gratis, alle daarheen, iedereen welkom.
2: Gratis, kom naar het feest, kom steun ons, of kom niet steunen, maar gewoon dansen.
1: Ja, vanaf wanneer?
3: Half tien.
1: Dat is niet het enigste, want het zit er ondertussen bijna op. Maar we willen ook graag nog even een warme oproep doen voor iedereen die aan het luisteren was. Als makers, als kijker, als toeschouwer. Want volgend jaar komt er ook al een klein beetje in de buurt aan. Jullie zijn eigenlijk nu al bezig met volgend jaar?
3: Zowel al veel over aan het nadenken. Er is ook al een nieuwe map in de drive gemaakt, TSF 2027. Spannend. Die dan in Leuven gaat doorgaan. Komend jaar, dus zeker als mensen luisteren die interesse hebben, spreek ons aan om mee te helpen met het festival volgend jaar. Het is altijd leuk als het team nog kan uitbreiden.
2: En het is denk ik zeker belangrijk om te weten dat het heel laagdrempelig kan zijn. Wij doen superveel, maar je kan ook niet superveel doen. Je kan ook gewoon feestjes organiseren of minder dingen doen. En het is ook heel leuk dat we gewoon, ja, we zitten hier gewoon met heel veel fans of zo en met vrienden. En wat leuk is bijvoorbeeld is dat Milan gewoon op de allereerste editie al eens komen kijken. En die heeft gewoon tot nu toe in de organisatie gezeten.
1: Ja.
2: Dus dat is superleuk. Ik heb de eerste editie in Gent heb ik meegemaakt. Dat was de allereerste keer dat ik ben komen kijken. Dus lifelong fans of zo.
1: Ja, maar zo gaat het. Hè, want je omvat het mooi. Eigenlijk gaat het over community. En blijven om dat die bal te laten rollen. Die nu heel erg lekker aan het rollen is. Ik heb daar niet veel meer aan toe te voegen. Dank je wel om langs te komen vandaag. En we waren nog een beetje aan het zoeken van hoe gaan we dit nummer uitleiden. Of hoe gaan we deze radioshow uitleiden. En toen kwam Melanie. Jij kwam met een idee. En we laten het toe. Wat gaan we nu naar luisteren?
4: Om weer even terug te komen bij de eclectische stijlen, is er een. Gaan we zo meteen naar een remix luisteren. Ik en Lander Merks, klasgenoot van mij, wij gaan vanavond ook even een uurtje draaien op het toneelscholenfestival. En dit is een kleine teaser van wat er allemaal, waar je allemaal op zou kunnen dansen.
1: Oké, wij gaan hier heel erg graag naar luisteren. Dankjewel iedereen van het toneelscholenfestival voor het komende uurtje. En wij al een klein beetje in de sfeer komen voor vanavond. Dat gaat ongeveer zo.
5: Dit is Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: Dit was een uurtje toneelscholenfestival radio op Urgent FM. Vanaf nu kan je terug naar onze gewone programmatie. Heel veel plezier hier nog op Urgent FM deze woensdag.

0: is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Je luistert naar Luminous België op Urgent FM.

Een goede middag. U hoort de karaokeversie van Gorky, Lief Klein Piranha. En dat betekent natuurlijk terug Lumnus Belge. Het programma in samenwerking met Lumnus Dash. 2 uur lang Belgische muziek. En het wordt vandaag een zeer speciale aflevering. Ik heb ook een speciaal gast bij die 2 uur over allerlei projecten gaat vertellen. En heeft alles te maken met de Bapop Classics, waar we gaan mee beginnen. Soulwax en Kill Your Darlings. There's a screen.

0: Cure Your Darlings van Soulwax was dat. Het is een traditie om iedere aflevering van Limits Belch met een Belpop Classic te beginnen. De reden waarom dat als Soulwax is en Cure Your Darlings ga ik later vertellen. Meer zelfs, meestal maken we gewoonte van om één Belpop Classic te draaien. En in deze aflevering gaat er heel veel meer zijn. En vast te maken met de gast die voor mij zit, 2 uur lang, Vincent Welvaart. Goedemiddag, Vincent.
1: Goedemiddag, Didier.
0: Ja, u bent een vrij belangrijke figuur in de Belgische muziekscene. We gaan er wel de komende 2 uur horen waarom. Maar misschien al die allereerste vraag, die eerste kriebels, hoe is dat gekomen? Hoe bent u in de Belgische muziekscene terechtgekomen?
1: Wel, ik wil even relativeren, belangrijk. Maar ik ben inderdaad een beetje een schaduwfiguur in de muzieksector. We baten een muziekcentrum Goed Leven uit in Oostakker. Mm-hmm. En we zijn eigenlijk ook leverancier van tourbusjes voor de toerende muziekindustrie. Met heel veel Belgische bands, maar ook internationale bands. Mm-hmm. En de passie is gegroeid als 18-jarige rebel in mm-hmm. Assenede. Om met een eigen bandje eigenlijk een beetje te gaan optreden. Mm-hmm. En zo hebben we een aantal collega's of andere muzikanten gezocht van andere bandjes. Mm-hmm. En hebben we een eerste festival georganiseerd. Ik denk dat dat 1989 moet geweest zijn. Mm-hmm. En dat was het begin van een festival debuutrock. Mm-hmm. Met een heel warm hart voor jong talent.
0: Mm-hmm. Ja, voor de jonge luisteraars, debuutrock, dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met hetgeen wat nu de nieuwe lichting is. Hetgeen wat nu soundtrack is. Een concours dus voor jonge artiesten. Dat was meer dan zomaar een festival organiseren. Er zijn bijvoorbeeld zeer veel cd's van verschenen. Ik denk een achttal. Je bent echt ook wel verantwoordelijk geweest voor de allereerste opnames van vrij belangrijke groepen. Hè?
1: Eigenlijk was debuut ook meer een showcase festival. Mm-hmm. Dus mm-hmm. niet echt een wedstrijd, want dat is altijd zo wel lastig om genres te gaan vergelijken. Maar we gingen het ganse land op zoek naar... jong talent, en toen was dat nog via cassettes, hè, dat we meer dan 500 mm-hmm. cassettes binnenkregen. Mm-hmm. En zo kozen we dan een tiental laureaten die we mm-hmm. wilden presenteren aan de muziekindustrie, want dat was onze bedoeling, hè, om die gasten een beetje vooruit te helpen. Mm-hmm. En een van die middelen was om ze ook echt in de studio te droppen, om mm-hmm. een onsterfelijk nummer te brengen. En mm-hmm. als je inderdaad die 8 cd's zou opzoeken... zijn er echt wel pareltjes terug te vinden. Mm-hmm. Ik denk aan inderdaad de Kill Your Darlings daarnet van Soulwax, mm-hmm. was een van die laureaten. Mm-hmm. Maar als we, voor de kenners, we hadden ook Word. Dat was het eerste project van Piet Godard, mm-hmm. van Ozark Henry mm-hmm. nu. Ja. Ook Stef Camille Carlens, zijn eerste band, mm-hmm. een beatband, zat mm-hmm. daarbij. We kunnen zo even doorgaan. Mm-hmm. Admiral Freebie, Zornik, Breknoff, mm-hmm. Metal Molly, mm-hmm. die zijn allemaal de revue gepasseerd. Dus mm-hmm. vele van die songs, of van zelfs Admiral Freebie met mm-hmm. Einstein Brain, kan je terugvinden op die releases. Ja. Mm-hmm.
0: Zijn cd's die je terug, zeker als je op een rommelmarkt of zo loopt, ga je dat zeker zien liggen, die cd's. Neem ze mee naar huis, want ze zijn inderdaad allemaal pareltjes en echt die thuis horen in je Belgische collectie. Op een van die cd's, ik weet niet op welk volume, staat bijvoorbeeld Sex Machines, dat was de band rond Luc Waarman, High Underground.

0: High Undergrounds. Van Sex Machines, de band rond Danny Mommens en Luc Wageman. Ja, als je zo lang in de business zit, Vincent, hij ook vrij veel wat de verhaal. Hij had ook eentje van Sex Machines. Hè?
1: Oh ja, dat is fantastisch. Hè? Danny Mommens inderdaad. Danny Cool Rocket was dat. Hè? Dus de man nu van Vive la Fête. Maar ja, ook Luc Wageman, later de oprichter van Kinky Star. Jan, allez, dus ik had Danny Cool Rocket, Lucky Rocket en Georgie Rocket. Legendarisch concert. Ik denk dat dat dezelfde editie was met de Bossen. En het was zo plezant dat we ze die editie hadden, de Sex Machines en de Bossen, dat we ze het jaar nadien teruggevraagd hebben. Hey, doe een keer iets

0: ook bij jou zo de adrenaline naar meer, hè? Was er dan in feite gebeurd na debuut ook?
1: Ja, je komt zo in contact met heel die muziekindustrie en ja, dat was mijn drive, hè. Ik was op dat moment leraar en ik kon mijn batterij wel opladen aan dit muzikale verhaal. Mm-hmm. Maar je komt dus heel snel in contact met die industrie, die managers. Mm-hmm. En op een dag kwam ik, het was Tom de Klerk, de manager van Sioen, tegen. En hij was ook met Sioen laureaat op... Mm-hmm. Op debuutrock. Allee, Sioen was laureaat, voor alle duidelijkheid. En met Tom begon het verhaal van, ik kan dat hier niet meer bolwerken. Sioen heeft meer dan 100 concerten op een jaar. Kunnen ons niet wat mee gaan helpen als tourmanager? Ik weet niet of dat begrip toen al bestond. Mm-hmm. Maar ik ben dan effectief daar gestart als tourmanager van Sioen. We zijn op zelfs Werchter geland. Allee, allemaal heel fantastisch. Mm-hmm. En Tom en Sioen waren ook de twee personen achter Keremos. Dat was ook zo'n beetje een bookingsmanagementkantoor voor hele interessante jonge bands. En later is daar ook Absent Minded bij gekomen. Mm-hmm. En dan werd ik ook tourmanager van Absent Minded en Sioen. En voor mijn gemak ging ik dan een busje gaan kopen om als tourmanager toch die logistiek een beetje te gaan organiseren. Mm-hmm. En het is eigenlijk dankzij Sioen en Tom dat ik eigenlijk dat begin was van Tour Support, het bedrijf dat vandaag nog zeer actief is.
0: Oké, over Tour Support gaan we straks nog tientallen vragen, maar we gaan nog eentje een beetje bij de cd's blijven van debuutrock. Daar staan dus een heleboel classics op. Onder andere misschien de grootste classics van al die debuut rock cd's is Atma of Freebie, Einstein Brain. Toen je dat Niske zag, had je direct in de mot van, dat ga je wel een band worden wat er veel in zit?
1: Ja, absoluut. Je voelt dat, hè. Als je zo in een repetitiekot komt, dan voel je dat. Trouwens, Sergei, de bassist van Atma of Freebie toen, dat was dan later de bassist van Absent Mind. Maar je voelde gewoon, dat heeft iets. Dat is magic. En het toeval was ook dat vaak liep debuutrock ook parallel om de twee jaar met een rockrally. Mm-hmm. En je voelde dat. Wij hadden die heel snel opgevist, Admiral Freebie. En ook vanuit de humo werd het duidelijk dat dat een band was om in de gaten te houden. En ze hebben dan, ik denk, was de tweede plaats gehaald op de finale. Mm-hmm. Maar goed, we hadden het ook snel door. En dat nummer Einstein Brain wou ik er absoluut op. En dat is gebleken dat wel een... Inderdaad, een classic.
0: En dat is toch een Bob-op classic op Limnus Bausch. Asmo Freebie.

0: Einstein Brain. En zoals ik al zei, te vinden op een van die debuutrock CD's. We hadden net gesproken over Tour Support. Dus, wat is dat? Dat is een bedrijf die bussen ter beschikking stelt voor artiesten. Maar kun je dan een keer omkaderen? Want mensen denken, ja, als ze naar een festival of naar een concert gaan, hier staat de band, maar daar komt toch heel wat bij kijken. Hè?
1: Ja, effectief. Vaak als je een concert ziet, dan, 's avonds, dan zijn die gasten vaak al heel vroeg de baan op. En dat begint vaak bij ons. Hè. Ze verzamelen alle muzikanten, alle auto's. In Oostakker, of all places, bij Muziekcentrum Goedleven, waar we onze uitvalsbasis hebben van Tour Support. En daar laden ze al hun materiaal in een busje, want dat is soms drums, versterkers, die gaan allemaal de koffer in van de bus. Ja. En dan zijn er 9 zitplaatsen. En vaak is een travel party van zo'n band, bestaat meestal uit de muzikanten, hè, 4-5 man. Maar daarnaast heb je nog een tourmanager. Dat is de persoon die alles eigenlijk een beetje in goede banen probeert te leiden. Ja. Praktische afspraken maakt met zowel de band als de organisatie die de groep heeft geboekt. Dan heb je vaak nog een geluidsman, een lichtman, een roadie. Dat kan heel snel oplopen. Ja. Hoe groter de band en hoe meer budgetten er beschikbaar zijn, dan kan die travel party wel vaak oplopen. En vaak zijn onze busjes te klein. Hè. 9 personen is bij ons de limiet, maar een keer dat een groep echt nog doorgroeit, dan heb je de nightliners, hè. Dat zijn zo dubbeldeks, waar ze boven slapen. Maar dat is dus misschien enkel maar voor de hele grote producties en echt als getoerd in Europa.
0: En ook internationaal, want ik ga het gewoon zo zeggen, als je naar een optreden zag deze zomer van de African Wakes of van Stone, ja, dat was met een bus die uit Oostakker, zo simpel is het, hoe raar het ook klinkt. Hè.
1: Ja, dat is wel leuk als je inderdaad de vraag krijgt van een African Wakes, dan soms komt het heel dicht bij je eigen muzikale helden, hè, dus die vraag komt binnen. Maar goed, dat is niet alleen wij die een bus leveren, maar dat is nog een ander bedrijf waar dat ze dan repeteren. Fantastische productiezaal. En dan treden die op. Het was Cactus, denk ik. En Stone, hun backline staat zelfs op in het muziekcentrum Goedleven. De manager die vraagt soms vaak van, Vincent, heb je niet nog een backliner voor ons voor dit of dat festival? Dus vaak gaat de industrie meer en meer terugvallen op de diensten die we aanbieden. En dat maakt ons zeer gelukkig. We zijn geen zichtbare persoon op het podium, en dat hoeft ook niet. We zijn een schaduwfiguur, maar een dankbare leverancier van vele diensten. Okay. Ja.
0: We gaan nemen eruit, er goed bij past, een cruising van plaats A naar plaats B naar plaats C. En zeg maar, en met de man die het allemaal mee begon,
1: Sion. Absoluut.

0: Ik heb er nooit zoveel Belpop Classics gedraaid in een aflevering zoals vandaag, maar dit heeft alles te maken met de man recht over mij, Vincent. Die heeft al uitleg gedaan over Tour Support. En Tour Support is eigenlijk een onderdeel van een heel muziekcentrum dat zich bevindt in de Goedlevensstraat in Oostakker. Daar is een concertzaal, maar daar is ook een heel scala aan repetitieruimtes. En, hoe is dat ontstaan in feite, die repetitieruimtes, Vincent?
1: Ja, dus die twee busjes waar ik daarnet over sprak, die moesten ergens geparkeerd worden, want mijn buurman vond dat niet zo fijn. En er was een leegstaand pand in de Goedlevensstraat, dat ik eigenlijk voor een deel kon inrichten met repetitielokalen en de bussen dan ook parkeren. Mm-hmm. Zo is het allemaal begonnen. Ik denk dat de eerste bands die we daar ooit hadden waren Balthazar, Amatorski, Tom Dice, ik denk ook Rise and Fall, Outbreaker, even nadenken, ja, zijn er, mijn geheugen laat mij een beetje in de steek, maar heel snel was duidelijk dat er een tekort was aan repetitielokalen, en ik had deels een aantal lokalen voorzien voor die residents, waarvan ik die namen net opnoemde, en daarnaast nog wat losse lokalen die konden gebruikt worden. En ja, ondertussen is dat ook alweer een 15, 16 jaar geleden. En ondertussen hebben we dat volledig gebouw in gebruik genomen. En zijn er inderdaad meer dan 20 repetitielokalen die heel actief bezocht worden.
0: Door omstandigheden heb je de afgelopen weken toch een tijdje doorgebracht in Zaal Goed Leven. Dus ook in de repetitieruimtes. Het is echt wel fenomenaal om te zien wie er allemaal langskomt. En dat gaat van supersterren, Heike Arnaert bijvoorbeeld, tot gewoonweg mensen die gewoonweg wat covertjes willen maken. Hè. Wat zijn zo de wildste, de namen die je zegt van, wauw, dat ben ik niet nog wel veel wat dat langsgekomen is. Hè.
1: Well, onlangs hadden we de zanger, gitarist van Machine Head op bezoek. En dan staat gewoon zijn naam op de deur. En die mens loopt daar gewoon rond. En dat was eigenlijk net voordat hij zijn tour zou starten, wou hij gewoon nog een weekje gewoon in een repetitielokaal met twee versterkers een beetje werken. En het leuke is dat hij daar ook op een of andere manier zeer anoniem kon zijn, totdat hij natuurlijk door twee of drie metal freaks wel herkend wordt. En die, dat is even zo van, dit kan niet, maar eigenlijk kan dit juist wel. En dat is zo, dat is zo heel fijn, dat zijn de mensen met dezelfde passie. En sommigen hebben het geluk om er een professionele carrière van te maken. Maar ik heb evenveel bewondering voor die jonge gasten, die ook al brengen ze koffers, dat die dezelfde passie voor muziek hebben. En dat is een beetje het DNA van dat enthousiasme van... dat ook gegroeid is vanuit die debuutrock en die liefde voor jong talent en muziek. En ik mag dan, we mogen dat een beetje met Muziekcentrum Goed Leven faciliteren, omkaderen. En we zijn blij dat we er ondertussen ook een professioneel luik aan kunnen koppelen.
0: Nu heb je natuurlijk een beetje te veel gezegd, hè, want wie weet komen nu al die handtekeningjagers daar op post staan om sterren te spotten en handtekeningen te vragen. Het zou kunnen.
1: Nee. Het is een heel leuk centrum. Iedereen is er welkom, maar het is niet dat dat een publiek café is. Dus er moet een doel zijn om er te komen. Maar iedereen is uiteraard welkom om te komen repeteren. De faciliteiten zijn goed, als ik het zo goed kan stellen, omdat we gewoon in onze logistiek, backline, versterkers en drums, dat zijn ook de zaken die we mee op tour geven voor de betere, de professionelere artiest. Dus als je bij ons repeteert en je krijgt een versterker, dan krijg je van de eerste keer de versterker waar je van droomt. En je kunt daar ook mee experimenteren, dus stel dat je als gitarist nog op zoek zij het naar een sound, dan probeer de eerste repetitie een keer met een Marshall of de andere keer met een Fox of de andere keer met een Mesa Boogie of een Fender, whatever. Dus het is eigenlijk een leuke playground om te gaan experimenteren. Maar het is meer dan experimenteren. Het is repeteren. Het is een community. Het is een ontmoetingsplaats samen aan de bar met andere bands. Of dat je nu een coverband bent of een machine hebt. je spreekt over hetzelfde, mm-hmm. over muziek.
0: We gaan niet naar Machine Head luisteren, wel naar een van uw lievelingsnummers, Lies van Dressed Like Boys.

0: We gaan hier geen leugens vertellen, alleen maar de waarheid, niet waar, Vincent? Dat was de rest uit Boys, overigens.
1: Fantastische band, hè. Dat is dan eigenlijk... Mm-hmm. Dat is weer zo... Ja, vroeger was dat Dirk, die passeert, komt busjes aan en dan begint dat solo-project. Mm-hmm. En dat is zo mooi. En ja, zeker dit nummer is zeer gelaagd, hè. Het gaat over verslaving, zelfbedrog. Mm-hmm. Besef dat het door leugens de mensen wat je omgeeft steeds verder wegduwt. Allee, ik vind het zo mooi en ja, voor mij wordt dat, of het wordt zo al beschreven in de media, hè, de nieuwe belpop. Maar echt heel fijne gasten, heel veel groeimarge. Super lief en ja, hun concerten beginnen met een koffie, een goed leven.
0: Ja,
1: okay. En eindigen met een koffie, een goed leven. Heel mooi.
0: Mooi, hè? We hadden het al over tour supports, hè? Dus het vervoer zeg maar, van het materiaal en van de bands. De repetitieruimtes, waar alles begint. En ook waar alles eindigt, is er een plaats in Goed Leven, want er is een hele concertzaal. Kun je eens vertellen, hoe is het idee bij jou gekomen om een concertzaal te beginnen?
1: Ja, dat bedrijfsgebouw, dat is zeer organisch gegroeid. Hè. Dus ondertussen zijn we daar eigenaar van, maar helemaal in het begin, 16 jaar geleden, was dat dus een derde van dat gebouw. Mm-hmm. En waren er andere gebruikers. En jaar na jaar zijn we delen van dat gebouw gaan innemen. Mm-hmm. Er is ondertussen ook een residerende muziekschool, een residerende dansschool die gebruik maken van de ruimtes. En ik denk dat het 9 jaar geduurd heeft om... dat was het einde van een handelshuur, om dan de nieuwe handelshuur te starten. Mm-hmm. Maar dan wou ik toch aan de toenmalige eigenaar vragen om het deel, de buik van het gebouw, ook nog te gaan innemen. Op dat moment zat er een petankeclub in. En we hebben die kans gekregen en die ruimte leende zich perfect om de ontbrekende schakel in dat volledige ecosysteem, hè, om ook een soort van zaal, concertzaal te creëren waar ook naast de repetities, de creaties, nu ook een heel mooi plek te maken waar bands zich konden presenteren. Ondertussen, die concertzaal hebben we, ik denk gedurende, die was net klaar voor corona. Ja. Dus we hebben daar heel veel streamingconcerten gedaan. Mm-hmm. Maar de laatste 2-3 jaar hebben we daar al heel, heel fijne concerten gedaan. En te ontdekken nog, want elk concert komen er heel veel mensen voor de eerste keer binnen van wauw. Dit had ik hier niet verwacht. En de beleving is zo fantastisch. De bands zijn ook super enthousiast. Het publiek ook. Dus wie de zaal nog niet kent, moet echt een keer langskomen. Het is echt een perfecte zaal om een band echt in zijn volle glorie te kunnen aanschouwen.
0: Het najaar is toch niet op punt gezet van de volledige affiche, maar bepaalde bands zijn wel al bekend. Een van die bands die gaat spelen in september zijn de fenomenale Grave Brothers, een van de vele bands rond Jens de Waal.

0: Het waren de Grave Brothers te zien in Zalhoek Leven op 25 september. Tot nu toe hebben we in feite alleen maar bands gedraaid die iedereen een beetje kent. En we gaan een beetje naar het tweede lek gaan van het programma.
1: Die dat gaan feestje worden met de Grave Brothers.
0: Schijnt, hè?
1: Echt fantastische cowboy. Psychability. Allee, iedereen kent Jens misschien ook van 50 Foot Combo, Speedball Junior. Ja. Maar het zijn eigenlijk drie bands in dag. Hè. Het is onder andere met Howling Bones en Renegade Bandits. Ja. Dus er zijn maar 400 tickets. Ja. Dus snel wezen.
0: Ik heb zelfs begrepen dat Jezus ook langskomt om een pintje te komen drinken in de beschrijving. Dus,
1: ja, wie weet.
0: Wie weet, ja.
1: Er gebeuren wonderen.
0: Ja, wie weet, ja. Dus we gaan over naar het tweede lek. We hebben dus alleen maar... Ja. Tot nu toe bekende bands gehoord, wat iets te maken heeft met een onderbuik en het ontstaan van een goed leven. Maar nu gaan we naar de minder bekende bands, wat dat ook relatief is. Want jij volgt nog altijd de underground scene op de voet en Vessa?
1: Ja, heel veel bands repeteren bij ons. Hè. Dus als ik zo door de gang loop naar het toilet, dan passeer ik zo 8 repetitielokalen. En dan af en toe vang ik toch wel een keer... iets heel, heel leuk op dat ik geboeid ben. En dan ontmoeten de mensen achter de muziek. En ja, het is wel heel fijn. Niet alleen de residents die daar zitten, maar ja, heel veel jonge, opkomende bands. Die, ja, dat boeit mij. Ja.
0: Kan je nog niet vragen welke bands, want daar gaan we de komende uurtje over praten, maar ik ga wel iets vragen. Wanneer weet een band u te triggeren?
1: Ja, dat is persoonlijk. Ik ben heel breed. Ik ga heel snel mee in de vibe. Ik ben nu op tour geweest met bijvoorbeeld Atakak. Dat is een groep uit Ghana. En dat is nu niet onmiddellijk de muziek die ik zou opzoeken. Maar op een of andere manier word ik daar gewoon in meegesleurd. En dat triggert mij dan ongelooflijk. Als je meegaat of je openstelt om in het verhaal te stappen van die muzikant, dan kan mij dat worst wezen, wat genre dat is. Misschien ga ik er niet altijd mee gaan slapen met, als dat hardcore is. Ik kan hardcore smaken, ik kan die punk revival ongelooflijk smaken. Maar ik ben lang ook tourmanager geweest van Melanie de Biasio. Hoe fragiel... en origineel jazz kan gebracht worden, dat intrigeert mij ook. Dus ik sta echt open voor alles. Dus ik hoop dat er nog veel op mij afkomt dat mij triggert.
0: Weet wat ik hoop? Is dat op 10 oktober Zalhoek Leven nog bestaat. Want Sextici komt langs en die hebben eigenlijk de reputatie om het kot kapot te spelen.
1: Als support van Funeral Dress, ja.
0: Maar luister naar die single, Herring Cheek.

0: Sextasy was dat, een van de 10 laureaten van Jong Geduld van verleden jaar. En om wat als primeur te zeggen, op 10 oktober staat niet alleen Sextasy op het podium, ze gaan dat trouwens samen doen als support van Funeral Dress, maar we hebben ook Abelaar uitgenodigd, een van de 10 laureaten van Jong Geduld van dit jaar.
1: Dat is leuk, hè, dat aan zo'n line-up. Mm-hmm. Dat je Funeral Dress, een beetje de streetpunk. Die gasten zijn dat is ook legend. Ja. Maar dat vind ik juist leuk, dat we mm-hmm. in Goed Leven die mm-hmm. Sextasy en die Abelaars daar kunnen bij droppen. Mm-hmm. Alleen niet mm-hmm. droppen, hè. Dat klinkt nogal ondergewaardeerd, maar dat maakt het gewoon fun. Ja. En toen mij denken aan een eerdere editie met Belgian Asociality, mm-hmm. dat je echt wel de bomba van de punk ziet kijken naar twee andere beginnende bands die daar stonden. Dat was toen, ik denk, Geitenvel en Stoelen en Banken. En de bomba zei letterlijk van, what the fuck. En ergens trots van, punk staat er. En de new generation is echt aanwezig. Ja. En dat werkt zo aanstekelijk in twee richtingen. En dat respect ook. Dat is heel tof. En 10 oktober... Het wordt fantastisch. En Funeral Dress, en Sextasy, en Abelaar. Ik kijk er enorm naar uit.
0: Om de een of andere reden gaan we het nog straks over Stoelen en Banken en Heidvel hebben. Ik kan eerst iets anders vragen. 10 oktober is dus een punk-evenement met Funeral Dress, Abelaar en Sextasy. Tot nu toe heb je nog geen Hanekam, maar voelt je ook niet een beetje punk? Want je moet toch wel veel bal aan je lijf hebben om een avontuur zoals jij gedaan hebt te beginnen, hè?
1: Goh, ja, ik denk, als je mij... Ik zie er maar als een gewone jongen uit.
0: Ja, dat is die punk spirit, hebben we over hebben.
1: De spirit is er wel, maar ik weet niet of ik daar thuis mee moet afkomen. Ik ben ook al een gezegende leeftijd. Mm-hmm. Maar ja, het doet er niet toe hoe dat iemand zich wil profileren. Mm-hmm. Ik sta er open voor. Ja. Maar mij hadden in een line-up niet associëren als... als iemand die zo diep in de rock and roll business zit, je zult er mij eerder uithalen.
0: Okay. Maar misschien kun je thuiskomen en beginnen zingen. Party on for Funeral Dress. Waarom niet?
1: Party on.

0: 10 oktober in Zal Goed Leven. Dat was Funeral Dress samen met Abelard, Sexy Sea. En ja, dat is het. Waarom ik dat programma begonnen met So Wax Kill Your Darlings, heeft alles te maken met 13 september. 13 september is er een showcase festival. Dat begint om 12 uur 's middags. En om 9 uur eindigt. Vincent, aan u de eer om Kill Your Darlings aan te kondigen. Wat is dat?
1: Dat is een beetje het DNA en de kriebels van een debuutrock die terug naar boven komen. We gaan een showcase brengen van een 37-tal bands. Mm-hmm. Of dat gaat lukken om 9 uur te stoppen, dat weet ik nu niet echt. Maar bijna elke band zou een kleine showcase van een 3-tal mm-hmm. nummers brengen. En we combineren dat zowel in de concertzaal als in mm-hmm. de blackbox. Want we kunnen ook eigenlijk een mm-hmm. deel van de zaal verkleinen. Mm-hmm. De cafetariazone. Dus we gaan elke mm-hmm. kwartier een andere band starten. Dus mm-hmm. van 12 tot 21 zou ik je moeten optellen, zodat dat dan klopt. Mm-hmm. Maar tijdens dit interview mm-hmm. zijn we nog volop met de productie bezig. Maar de bands die zich hebben aangemeld, mm-hmm. wordt fantastisch. Mm-hmm. Het is gratis, mm-hmm. by the way. Mm-hmm. Ook een leuke manier om het muziekcentrum mm-hmm. eigenlijk te leren kennen. Mm-hmm. Een keer langs te komen. Mm-hmm. Hè. Dus al de repetitielokalen, kom gewoon een keer langs. Het is allemaal gratis. Mm-hmm.
0: Een vriend heeft mij op mijn schouder geklopt en gezegd, man, op Woodstock stonden niet eens 37 bands, maar dus wel in Zal Goed Leven. Wat nu we gaan doen in het komende uurtje, dat is zoveel mogelijk bands te draaien die op die showcase staan. Ik kan één keer vloeken in de kerk. Normaal draai ik nooit, maar dan ook nooit, nummers die niet Belgisch zijn. We gaan er één keer een uitzondering op maken. Dat is omdat er een nieuwe band is waar we straks iets gaan over zeggen. Die band noemt People Who Died, maar die hebben nog niks uitgebracht. Daarom gaan we het nummer draaien dat vernoemd is naar de band, de Britse Jim Carroll Band, People Who Died.

0: eerste en de laatste keer dat er in Lumens Belge een nummer gedraaid wordt dat niet Belgisch is, maar dit heeft alles te maken met een nieuwe band, People Who Died. People Who Died, dat is een van de bands die jij zelf hebt ontdekt in Zaal Goed Leven in jouw muziekcentrum. Hè? Kunt u daar iets over vertellen? Want het zijn ja, een van uw chouchous toch? Hè?
1: Als je een goed leven rondloopt, ik heb iemand die de reservaties allemaal inboekt. Mm-hmm. En dan passeer ik daar zo'n keer. Wie is er hier allemaal vanavond? En mm-hmm. dan was ik wel gefascineerd door een duo. People Who Died. En je raakt daarmee aan in de babbel. En dat is zo een typisch voorbeeld mm-hmm. van, ja, dat triggerde u. En ik vroeg zelfs, wat doe je er? Mm-hmm. En dan die voorliefde voor de punk werd zo'n beetje... mij verteld en ik was zodanig enthousiast dat ik vroeg, mag ik hier komen kijken in uw repetitiekot? Mm-hmm. En dan was er eigenlijk heel veel schroom. En liever niet, want we zijn nog niet zo klaar. Mm-hmm. En ik snap dat ook voor mm-hmm. bands, dat is gelijk dat ze in de badkamer zich staan te schminken, hè, voordat ze mm-hmm. echt gaan optreden, is dat zo'n beetje privé. Maar ja, ik heb ze toch kunnen warm maken. God, misschien moeten ze toch een keer durven naar buiten komen. En het zal een primeur zijn op 13 september, People Who Died. En ja, ondertussen hebben ze hun toch wel een marketingkaart opengetrokken. En zijn er twee onsterfelijke nummers te beluisteren op hun Vibe-profiel. Dus heel tof, heel lieve mensen. Chouchou, ja, ik weet het niet, maar er is een grote sympathie voor Silas en Chrissy achter deze band.
0: Oké, wat een shout-out. Dus een primeur, de 13e september. Ik heb al gezegd, het begint om 12 uur en de eerste band die te gaan staan is Damn It, The 19.

0: Voilà, we gaan dus beginnen om 12 uur met Danet. Dat gaat echt goed zijn, hè?
1: Een wake-up call, ja, absoluut, absoluut. Maar dat zijn echt zo van die steengoeie bands die echt... Dat is de ziel van heel die Kill Your Darlings. Mm-hmm. Ja. Er is te veel keuze om favorietjes te hebben, maar fucking die in de underground scene en die bands verdienen meer. Mm-hmm. Dat is heel het verhaal erachter. Kom aan, allen aanwezig om 12 uur. Support your local heroes.
0: Ja, 37 bands gratis zien, het een en het ander. We gaan een keer anders doen. We gaan niet zeggen wat er tussenin gaat zitten. We zijn begonnen met de eerste band en we gaan gewoon weg beginnen met de laatste band. De laatste band, of fijn, maar nu, de band die eindigt is Fragment. Fragment heeft ook een zeer speciale betekenis in zo'n goed leven.
1: Ja, dat is een van de residents eigenlijk. Ook van nul eigenlijk begonnen in de kelder, in de grachten van goed leven, effectief. Heel sympathieke gasten. Je ziet dat groeien en bloeien. Ik heb ze ook al een keer helemaal in het begin als support van de Godfathers kunnen programmeren in de zaal. Hij ziet in een band alleen maar groeien en bloeien en het enthousiasme is fantastisch.

0: Ja, de geluidskwaliteit was niet zo goed, maar dat is ook omdat het de enige versie is die te vinden is op YouTube van Fragment Wake Up Call. We hebben het al gehad over Ene Astrid, die zit ook in Bergaf. Bergaf is ook een van de bands, 37 bands, die op Kill Your Darling staat. Maar Bergaf is ook een van de bands die Artist in Residence is in Goed Leven. Wat betekent dat, Artist in Residence?
1: We hebben een aantal van onze repetitielokalen die een beetje als een vaste huur worden aangeboden aan residents. Mm-hmm. En zowel Fragment als Bergaf zijn residents. We mm-hmm. hebben daar ook nog Outbreaker. Gilles zit daar met verschillende projecten. Mm-hmm. Gilles van Outbreaker, Simriep. Mm-hmm. We hebben Modder. Een fantastische sludgeband die onlangs ook de fundamenten van onze zaal hebben en doen daveren toch wel. Een resident is iemand die een vast lokaal heeft, zijn materiaal daar vast stockeert, vast repeteert en dit als uitvalsbasis neemt. En zo zijn er een tiental lokalen voor residents. Ja.
0: En hoe wordt geacht tussen residents?
1: Dat is gewoon de vraag voor naar een vast lokaal, een vaste ruimte. En kijken naar beschikbaarheid. Mm-hmm. Dus het is niet dat daar een willekeur is van wie of wat. Het is gewoon volgens beschikbaarheid. Maar dat zijn meestal bands die toch iets ambitieuzer willen zijn, denk ik. Mm-hmm. Of een puur een logistiek probleem hebben om een materiaal te stockeren en een hoge frequentie aan repetities willen inbouwen. En ik denk dat juist de repetitieruimtes die wij gebouwd hebben, dat die al ervoor zorgen dat de omgeving daar weinig last van heeft. Wat tegenwoordig geen evidentie is als je thuis een repetitielokaal zou hebben met een waakzame buur die daar wakker van kan liggen. Dus bij ons kunnen ze rammelen zo luid ze willen en zo lang ze willen. Residents kunnen dag en nacht werken. Andere groepen die repeteren in losse huurverbanden, dat kan bij ons maximaal tot 12 uur.
0: Ik kan eens een grappig verhaal vertellen over Bergaf. Die stonden vorig jaar op de Pater Schoolfeesten. Die hebben een cover gemaakt van Sonic Youth. En Sonic Youth heeft dat gezien. En Sonic Youth heeft dat viraal gemaakt. Sonic Youth heeft gewoon gezegd, wat is dat hier? En nu, op 13 september, in Zou Goed Leven. Is dat niet fijn?
1: Sonic Youth in Goed Leven?
0: Nee. Maar wie weet, misschien komen ze kijken. En wie weet, komen ze kijken naar Peggy.
1: Ik heb ze nog gezien op Feest in Park in Oudenaarde. Een heel leuk festival dat er helaas niet meer is.
0: Wel, ik heb net een mailtje gekregen van Kim Gordon. Ze komt.
1: Kim Gordon huurt ook vaak een busje bij Tour Support.
0: Ah, wel, kijk.
1: De cirkel is rond.
0: De cirkel is rond. Bergaf en Peggy.

0: wat was Behaf en Peggy.
1: En ook Thurston Moore trouwens is ook een klant van Toursport.
0: Ja?
1: Dus Sonic Youth. Ja.
0: Dus ja, wie weet gaat hij ook komen in 13 september. In ieder geval, wie dat ook gaat komen, dat is nog een artist in residence bij Goed Leven, Ahatan Sax.
1: Ja, die was ik vergeten, ja, absoluut.
0: Die hebben een fenomenaal goed optreden gegeven tijdens zijn feest in Café de Loge. Gaan dat ook een keer over doen in Zaal Goed Leven.
1: Compleet iets anders, hè?
0: Wat ik ging je daarnet vragen, als je dat... ik ben er nog niet aan uit hoe ik moet omschrijven, maar ik denk dat Ahatan Sax tussen krautrock en experimentele jazz, wat zijn naam ook ligt. Maar het betekent ook veel van, je hebt net al gezegd, muzikale hokjes, dat bestaan niet voor jou.
1: Nee. Ik denk dat niet hoeft, nee. Iedereen, dat is juist het leuke aan al die muziek en die...
0: Mm-hmm.
1: Ja, die muzikale breinen van al die muzikanten.
0: En mag muziek moeilijk zijn, want Ahatan Sax is niet bepaald grapklaar.
1: Ja, ik ben zelf geen muzikant, dus ik denk wel dat dat voor de pure muzikant wel zeker te ontdekken is. Die kijken daar anders naar. Hè. Voor mij is beleving belangrijk. Een pure muzikant zal dat misschien meer muzikaal gaan analyseren, mm-hmm. maar voor mij is de feel die mij triggert dan. En ja.
0: Mm-hmm. Ja, blijkbaar heeft u getriggerd, want ze zijn artists en residents gewoon, dus er zal dat een reden zijn. Oké, fantastisch. Te bewonderen in Zaal Goed Leven, 13 september, Ahatan Sax.

0: Dat gaat plezant worden. Hè. Hunting in Havana was dat. En Arthur Sachs.
1: Ja.
0: Maar als je kunt roepen. Ik vraag me eigenlijk af, Vincent, je bent tourmanager. Jij ja, zit heel de dagen bezig. Professioneel. Hoe vind je de tijd om dat allemaal te doen?
1: Goh, tijd is vooral hoesting. Maar ja, we doen inderdaad wel veel. Er zijn veel klakjes die ik mag opzetten. Af en toe val ik inderdaad in als tourmanager voor een aantal bands. We zijn ook heel hard bezig nu met Krammerok, een festival in Stekenen, waar ik de productie mag verzorgen. Maar eigenlijk is het eigenlijk allemaal leuk en zeer organisch, want op een of andere manier kende ook heel die industrie. De bands die optreden, ja, je kent die entourage. Dus een productie voor Krammerok, zeker voor de Belgische bands die daar passeren, dat is vrij... Ja, niet gemakkelijk, maar ja, er is een gemakkelijkere... Ik voel dat dat zeer organisch groeit. Maar uiteraard doe ik dat niet alleen. Hè. Zeker een Krammerok heeft meer dan 500 vrijwilligers. En op toursupport heb ik het geluk om iemand te hebben die heel operationeel bezig is met het organiseren van de repetitielokalen. En het klaarzetten van de tourbussen. Dat geeft mij de luxe om op tour te kunnen gaan. En voor heel het Kill Your Darlings verhaal ben ik eigenlijk wel een soulmate tegengekomen. Waarmee dat ik nu eigenlijk in de micro praat. Hè, meneer Didier Bécu, bezieler van de Luminous Dash. Met een gedeelde passie voor heel die underground. En ik denk dat we samen een mooie tandem vormen, waarin Didier een beetje de lead neemt om dit Kill Your Darlings verhaal productioneel daar te zetten. En ik ga dat ook productioneel mee zo goed mogelijk ondersteunen.
0: Ja. Oké. Nu is die cirkel opnieuw rond. We gaan dus een beetje praten over de toekomst straks, wat dat allemaal gaat betekenen. Ik kan ook een bekentenis doen. We hebben die affiche samengesteld. Maar ooit heeft er iemand berekend welk nummer ik het meest gedraaid heb tijdens al mijn Luminous Belge afleveringen. En dat bleek It Was a Storm te zijn. En ja, toeval wel. It Was a Storm is ook van de partij op 13 september

0: Het was een stroom. Extras was dat te zien. Om zou het leven, 13.
1: Heel, dus, heel mooi, hè?
0: Heel mooi, ja. Heel mooi, ja. Het is ermee. Het is zoveel gespeeld. Dus het is daarmee. dus ja, je hebt gezegd, we gaan dus samenwerken. Het is misschien niet geheel toevallig dat je bij Lumnus Dash terecht gekomen bent. Ik kan nog eens zeggen, het aantal bands in Goed Leven die er staat met nieuw talent is gewoon niet bij te houden. Hè? En je hebt het zelf al gezegd, dat doe je wel denken aan debuutrock. Hè? Ja. En van nu daar van debuutrock.
1: Ja, maar ik denk dat als ik dan vroeg aan Lumnus Dash wilde een keer een artikel schrijven over ons, over een of ander concert, mm-hmm. dat ook met een heel gedeeld enthousiasme kwam. En dat ook wel de band zijn die jullie beroeren. Mm-hmm. En dat is eigenlijk het leuke aan het verhaal. Mm-hmm. We hebben elkaar gevonden in datzelfde, mm-hmm. misschien een naïeve idee van we gaan iets doen voor die bands. We willen iets doen, we willen iets betekenen op onze manier, via onze kanalen. Mm-hmm. En ja, dat begint met een showcase festival. Maar dat hopelijk gaat dat veel verder. Mm-hmm. En ik denk dat dat juist de brainstorm is die momenteel bezig is.
0: We gaan straks nog een beetje meer tipjes van de sluier lichten, zoals dat heet. Maar er is nog een ander primeur. Een van die bands, van die 37 bands, is Nellen GP.
1: Ja.
0: En ja, die gaat, als je wilt, kun je Nel Mertens van 12 tot 9 uur op het podium zien. Want ze gaan gewoonweg de bands aan elkaar praten.
1: Mag ik ook iets zeggen?
0: Ja.
1: GP, dat is eigenlijk Jean-Paul de Brabander.
0: Ja.
1: Dat is ook een van de laureaten geweest op debuutrock met zijn groep Loop Lizard.
0: Uh-huh.
1: Ik ben daar toevallig een tijdje mogen aan meeduwen aan dit mooie project. Maar ondertussen is Nel en GP.
0: Ja. En als je die cd's toch zou vinden van debuutrock, staat er ook op. En, Loop Lizard.
1: Ja, fantastisch. Dat was de laureaat via Studio Brussel. Ja. We hebben echt fantastische tijden meegemaakt. Een paar keer Pukop opgespeeld. Ja. Gewerkt in On-U Sound Studios. Ja, met Adrian Sherwood voor de kenners. Een fantastische producer. Mm-hmm. Een hele psychedelische plaat. Maar ja, zoek die plaat maar een keer op. Dat is echt, dan gaan mijn haren terug recht staan. Hoe mooi en hoe fantastisch was. Maar goed, ja. En nu is Jean-Paul met Nel en GP bezig. Minstens even wonderlijk.
0: En op al wat je gezegd hebt, hebben ze maar één antwoord. Waarom niet?

middernacht eenzaam worden. Je mag niet zo diep graaien zonder mijn hart te raken. Niet kiezen voor jaloezie, maar voor jouw liefde.

dat je al weet wat nog niet bestaat. Niet kiezen voor je.

Nooit meer bang zijn, want moedig zijn betekent niet iets durven, maar iets doen waarvan je dacht dat je het niet durfde. Laat het leven een ode zijn aan alles wat niet mag.

0: een van de 37 bands op zou goed leven.
1: Punk,
0: ja.
1: Punkpoëzie.
0: Punkpoëzie, ja. Als ze mij vragen waarom heb je die uitdaging genomen om bij Zou Goed Leven te gaan werken met Vassal? Wel omdat ik vind dat de bands van tegenwoordig veel te weinig speelkansen krijgen en die ook moeten verdienen. En nu kom ik bij jou terecht, want je hebt net gezegd, het is een gigantische zaal, Zou Goed Leven, dat klopt. Dat biedt plaats aan meer dan 400 toeschouwers. Maar er is een magische oplossing om daar een kleiner concertzaaltje van te maken. En dan wordt dat een blackbox. Kun je een keer uitleggen wat een blackbox precies is?
2: Ja, de volledige zaal met een bar die daarnaast mm-hmm. ligt, is, heeft een capaciteit van 400 personen. Mm-hmm. Maar je kan de zaal eigenlijk afscheiden van die barruimte. Mm-hmm. En dan heb je een kleine blackbox voor een ideaal voor een, misschien een 80 mensen. Mm-hmm. En dat, het is niet altijd evident om als jonge band onmiddellijk mm-hmm. zo'n grote zaal te gaan mm-hmm. vullen. En dat vraagt ook productioneel wat meer zorg en budget mm-hmm. Dan niet altijd nodig is mm-hmm. in die blackbox. Mm-hmm. Dus we willen echt wel de blackbox mm-hmm. nog meer gaan profileren als ideale kleine showcase-ruimte mm-hmm. voor kleine releases van bands of echt toonmomentjes. Mm-hmm. Ben je echt als band op zoek naar een... het café-circuit is ook heel interessant, maar ik denk dat we met die blackbox een waardige medespeler kunnen zijn. Mm-hmm. En we gaan dat verzorgen met goede technieken. Mm-hmm. En misschien wel voor de aandachtige luisteraar een mooie... open sollicitatie voor nieuwe opkomende bandjes die daar willen optreden.
0: Absoluut. We gaan nog eens zeggen, een van die 37 bands is Gennarelli. Is dat Italiaans? Nee, ze noemt het gewoon Sarah Oosterlink. Maar dit is haar versie van Ready to Dance en dat is dan weer al een pop-up klassieker ooit gebracht door Nacht und Nebel.

0: generally en dans. Ja, bij mij de meest gevraagde, als artiesten bij mij komen, ja, ze zijn bijna gefrustreerd, de artiesten, want er zijn te weinig speelkansen. Ervaar je daar zelf ook dat er toch een beetje, ja, de underground soms te stiefmoederlijk behandeld wordt qua speelkansen?
1: Ja, ik voel dat wel, dat vele bands vragen, een zang kende hij niet, een boeker voor ons, of heb niet wat tips voor. Ja, ik heb me daar altijd een beetje buiten gehouden, omdat, ja, omdat ik daar ook niet actief de tijd voor vind om dat altijd de juiste weg te tonen, maar ik denk dat dat... Dat je de nagel op de kop slaat, hè. Dat ze echt wel op zoek zijn, vele bands. Ze willen, ze hebben drive en ze willen, er is honger naar meer. En, ja, ik denk dat Luminous Dash, of als ik zie wat jullie toch allemaal programmeren op de Gentse feesten, en hoeveel cafés, dat jullie eigenlijk mee... Ja, programmatie verzorgen, dan denk ik dat jullie daar voor een deel al aan tegemoet komen.
0: We hebben een gedeelde liefde. Een paar maanden geleden stond ik in een studio met drie mensen. Ze noemden stoelen en banken. Ze hadden nog niks uit. Ze hadden zelfs nog geen single uit. Alleen nog zo'n MP3 die ze ergens opgenomen hebben. Maar ondertussen hebben ze dus ook wel de revue gepasseerd. En zou goed leven. Hè? En ze staan er terug de 13 september. Wat doet dat voor u, stoelen en banken?
1: Ja, dat is gewoon een feest. Hè. Ik moet eerlijk zeggen, ik kende ze niet tot ik naar de singlevoorstelling ging van Geitenvel. En ja, ik had onmiddellijk iets van, wauw. En ben gewoon op en afgestapt. Zeg, zie je dat niet zitten om ook naast Geitenvel de support te doen van Belgian Essentiality. En dat was, ze waren ook super enthousiast en ook lieve meisjes. En dat was het begin. En nu nog een keer op de Gentse feesten. Ik had ze nog niet gezien met de violisten erbij. Ik werd gewoon omver geblazen. Dus vind het echt wel heel leuk nieuws om nu ook stoelen en banken opnieuw te mogen verwelkomen in Goed Leven. Het is echt fun. Als je ze niet kent, kom gewoon kijken, want het is echt heerlijke pokkenherrie.
0: Je hebt de naam Geitenvel vernoemd. Geitenvel komt ook 13 september. Bonakar, waar ook mensen van Geitenvel in zitten, komen ook op 13 september. Abelaar, die komen ook op 13 september. Rina Riot, die komen ook op 31 september. DJ, waar ik niks mee te maken heb, komt ook op 13 september. De nieuwe band van Nio, die we kennen van Jungjarpool, King Huru, komt ook op 13 september. En zoals we gezegd hebben, ook Stoelen en Banken. Dat is hun tweede single, Garbage Truck.

0: toen in de bank was dat op 13 september, Kill Your Darlings. We hebben maar een kwartier, ja, nog een kwartier tijd, hebben we nog zoveel te vertellen. Want we hebben dus twee podia.
1: Ja.
0: Het groot podium. En daarnaast hebben we dus de Black Box, waar de meer intieme bands aan bod zullen komen. Of meer elektronische bands, hoe je het ook bekijkt. Maar er is nog iets dat we doen in die zaal.
1: De dag zelf bedoelde?
0: De dag zelf, ja.
1: Ja, het is eigenlijk is iedereen welkom. Mm-hmm. We hadden eigenlijk veel meer dan 37 bands kunnen programmeren. Want nu, mm-hmm. nu dat we het kenbaar maken, dan voelt dat er echt... Dat iedereen vraagt, oh, kan ik ook langskomen? Uiteraard is iedereen welkom, maar we kunnen niet iedereen een podium geven. Mm-hmm. Maar we hebben wel bedacht om bands die gewoon een beetje promotie willen maken voor hun verhaal, dat die welkom zijn met gewoon een merchtafel. En ik ben benieuwd. Niet alleen bands gaan zich op het podium, maar dan ook naast het podium kunnen presenteren. Er zullen ook wel labeltjes aanwezig zijn. Eigenlijk willen we heel die scene samenbrengen. Het is connecterend, het is elkaar ontmoeten. Gewoon verwonderd zijn door heel veel nieuwe bands, nieuwe mensen. Leuk is ook dat we het muziekcentrum een mooie kennismaking kan zijn voor vele mensen. Dus ja, er zal veel te beleven zijn. En wie weet wat er allemaal zou gebeuren dat we nu zelf nog niet weten.
0: dus er is een muziekbeurs waar dus bands zichzelf kunnen voorstellen. En trouwens, als bands dit horen, ik zou zeggen, kom af, presenteer jezelf. Want in tijden van Instagram en Facebook is een gewoon visitekaartje nog altijd misschien de beste optie. Hè?
1: Ja, breng gewoon je cd'tje mee, je cassetje mee, whatever. Om een keer goeiedag zeggen. Als Didier of ik tijd hebben, zullen we graag wel een keer luisteren. Ja. Iedereen welkom. Voel je gewoon gesterkt door het idee dat er een forum, een nieuw forum is dat wij willen bieden met Kill Your Darlings.
0: Dus in de Blackbox hebben we ook een resum aan nieuw talent. Onder andere David Divan is er aanwezig. De jonge Machteld is er aanwezig. Zoals ik al gezegd heb, is Rina Reit daar aanwezig. En Massas Andere, ook rap onder de naam van Boat 7. En deze Helen Francis Flawless.

0: Helen Francis, een van de vele solo-artiesten te bewonderen in Zou Goed Leven. We hebben al veel gepraat in de afgelopen 2 uur. Onze stem begint hees te worden. Je zou ook beginnen denken over, ja, wat kunnen we eigenlijk doen om die artiesten te helpen in de toekomst? En je zou ook mijn idee naar boven komen, dat we misschien ook gaan te weten komen in 13 september, maar kunnen we misschien hier in primeur ook al iets zeggen op Urgent FM?
1: Ja, het is, ik denk dat Kill Your Darlings, dat een showcase festival kan zijn of mag worden die een jaarlijkse traditie kan zijn. Mm-hmm. Maar na het Kill Your Darlings event stopt eigenlijk het verhaal niet. Hè. Maar we willen toch wel voor een aantal artiesten die op een of andere manier ons tijdens het traject opvallen, de kans geven om verder te groeien. En vanuit een samenwerking die ik zie met het muziekcentrum Goed Leven en Tour Support, kunnen we kijken hoe dat we bands nog concreter kunnen ondersteunen op vlak van coaching, promotie, netwerk en podiumkansen. Het is dus een vervolgtraject op maat van de artiest met als doel de stap van het repetitiekot naar de bredere muziekcircuit wat kleiner te maken en de expertise te delen van jij, Didier, als promotor, als programmator. En vanuit mijn visie, productioneel en logistiek, om die kennis te gaan delen met vele muzikanten en een beetje een springplank te zijn voor hen. Voorlopig is de werktitel Kill Your Darlings voor het Showcase Festival, maar voor de bands waar we een stapje verder willen gaan, zouden we het traject Darlings willen noemen. Dus bij deze.
0: Wie weet, zit er wel een nieuwe Soulwax bij van de nieuwe generatie? Zo maar eens kunnen. Hè?
1: Hoeft niet, mag, maar het zou tof zijn. Ja.
0: Weten we niet. Wat we wel weten is dat Dark Beach een van de 37 is.

0: Tar Beach en Word on Set. Ja, helaas zit de eerste aflevering van Limnus Bells van het nieuwe seizoen erop. Rechter voor mij is nog steeds van Sal. Hij zat hier 2 uur. Bedankt daarvoor trouwens.
1: Graag gedaan.
0: Kunt u misschien nog in kort samenvatten voor mensen die niet zo geografisch op de hoogte zijn van Gent, Oostakker, waar hoe het leven zich precies bevindt?
1: Wel, je hebt vanaf de Dampoort de Antwerpse Steenweg. Mm-hmm. En, als je aan de Carrefour zit, zit je net te ver. Dus het is onder het viaduct van de trein, dus naar links. Ja. En daar vind je de Goed Levenstraat. Ja. En daar vindt zich muziekcentrum mm-hmm. Goed Leven. Mm-hmm. Maar om de mobiliteit wat te vrijwaren, adviseer ik iedereen om op de parking van de Carrefour te gaan parkeren. Mm-hmm. Of kom gewoon met de fiets op het terrein, kunnen we wel parkeren met uw fiets. En onze stewards zullen de mobiliteit wel in goede banen leiden. Okay. Dus hopelijk mogen we iedereen daar verwelkomen mm-hmm. op een ontdekkingsavontuur mm-hmm. naar nieuwe fantastische bands. Ja.
0: Oké, de volledige line-up vindt u terug op de website van Zaal Goed Leven. We gaan afsluiten met een nummer die het perfect gaat samenvatten. Het is een nummer van Night and Dave en een nummer genoemd Madness. Akkoord?
1: Het wordt waanzin.
0: Waanzin. Tot 13 september. En voor de UGent FM luisteraars, tot volgende week.

0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Stardust Illuminator. Pieter Jan de Koen voor Urgent FM.

0: 空で来ました。私全日空で来ました。私全日空で来ました。リゾートピア沖縄。体がアハハ、背中がウフフ。
1: 今リゾートは全日空で行く青春ブランド沖縄。
2: Dit is Urgent FM.
3: 5 uur.
2: Urgent FM.
3: Nieuws.
4: Justitieminister Verlinde vraagt meer middelen voor justitie. Dat heet ze vanmiddag in de Kamercommissie rond recente schietpartijen in Brussel. De regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, zegt ze.
5: Wie welvaart wil creëren en beschermen, moet dus investeren in justitie en veiligheid en in de weerbaarheid van onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
4: Eerder werden er al maatregelen genomen, zoals het versterken van de federale politie en strengere straffen, maar dat is dus niet voldoende. In de buurt van Overasselt in Nederland zijn tientallen politieagenten opnieuw bezig met een zoekactie. Dat zeggen Nederlandse media. In een grasveld en de struiken daar rond zijn ze op zoek naar bewijsmateriaal. Maandagnacht liep een groep van zo'n 30 mannen met zware wapens door Overasselt. Een man van 51 werd doodgeschoten en twee agenten raakten gewond. Er zijn al 34 verdachten opgepakt, onder wie ook twee Belgen. Het zou gaan om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In het Midden-Oosten zijn twee doden gevallen bij een luchtaanval op een olietanker in de zeestraat van Hormuz. Het waren personeelsleden van een Saoedisch schip. Iran blokkeert die straat en viel er al tankers aan, maar deze aanval is nog niet opgeëist. Hormuz is een belangrijke doorgang voor de export van olie en gas uit het Midden-Oosten. Heel wat thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie zijn niet geregistreerd. Dat is nochtans verplicht bij recyclage VZW Bebat. 1 op de 10 producenten weten niet dat ze hun batterij moeten registreren. En dat kan je geld kosten, zegt Philippe de Krok van Bebat.
6: Het risico bestaat dat je een thuisbatterij of een stekkerbatterij koopt waarop er geen milieubijdrage is betaald, waardoor je wel een probleem hebt wanneer die batterij einde leven zou zijn. Want dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat je zelf moet opdraaien voor de kost van ophaling en recyclage van die batterij.
4: En dat kan tot wel €300 kosten. Op de website van Bebat kan je nakijken of jouw batterij correct geregistreerd is. En de nieuwe staatsbonds zijn populair. Er is na 5 dagen al voor meer dan €1 miljard ingeschreven. En dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds die eerder dit jaar werden uitgegeven. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er is een bon op 1 jaar, die levert je een netto rendement op van 1,92%. Die op 10 jaar een van 2,59%. Je kan nog intekenen op de staatsbonds tot en met vrijdag. Wisselend bewolkt met kans op een paar buien aan de kust en in het noorden. Maxima tot 21 graden. Morgen veel wolken en soms wat lichte regen tot 22 graden. Vrijdag iets zachter bij 24 graden. In het weekend krijgen we weer meer zon.
3: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.

Stardust Illuminator. Met Pieter-Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator. Stardust.

time to myself to think.

0: eerste woensdag.
1: De eerste woensdag van september 2026. En terug uit een toch wel lange zomerstop voor ons. Helterskelters dus alweer. En we openen deze nieuwe aflevering met Cult of Youth. En het nummertje Bottomed Out. Dat uit hun EP'tje Filthy Plumage in een open sea kwam. Slecht nieuws ook over deze band. Want enige dagen terug overleed frontman en bezieler van dit project Sean Reagan. Dood aangetroffen, maar geen verdere info over zijn dood. Dus daarmee houdt het ook op. Cult of Youth was dat dus. Overgaan we naar deze man, John Cale en Big White Cloud.

Mooi nummer uit zijn debuutplaat Vintage Violence, die uitkwam in 1970. We hebben het dus over John Cale en Big White Cloud. We gaan naar recenter materiaal, naar deze favorieten van Helter Skelter. Gun Outfit, daar hebben we het over. In 2017 brachten zij de LP Out of Range uit. En dat was de voorlaatste daaruit, Strange Insistence. I tried to quit, before I quit again.

Heel fijn nummer van hen, Gun Outfit and Strange Insistence uit 2017. We gaan naar 1980, naar de tweede LP voor deze Britse band. Going Deaf for a Living was die getiteld. En daaruit draaien wij het nummertje Room Service. Dit is Fisher Z.

Tweemaal Brits en tweemaal jaren 80. Eerst Fisher Z of Fisher Z met Room Service uit 1980. En daarna, één jaartje later, derde LP voor deze band, Orchestral Maneuvers in the Dark. De New Stone Age dat uit de LP Architecture and Morality kwam. Verder gaan we naar 1986, naar deze band, Wipers and Just Say...

Land of the Lost was de vierde studioplaat voor Wipers, kwam uit in 1986. En dit was het laatste nummer op die plaat, Just Say. We blijven eigenlijk in dezelfde periode, 1983, naar dit debuut, Mommy's Little Monster. Dit is Social Distortion en Telling Them.

Twee grote punknamen bij elkaar. Eerst Social Distortion met Telling Them uit hun debuut uit 1983. En dan, 5 jaar eerder, 1978, de tweede LP getiteld Naughty Kids. Dit was de Belgische trots The Kids met Jesus Christ Didn't Exist. Verder gaan we met deze band uit Londen, The Boys en Box Number.

Ja, heel goed nummer dit. Bucks Number van The Boys uit 1977 uit hun debuut dat geen titel kreeg. We blijven ook nog altijd in diezelfde periode, dezelfde sfeer. De Hollywood Brats zijn dit en Nightmare.

De Vile-Tones uit Canada. Dit waren opnames uit het prille begin 1977, meer bepaald, maar kwamen pas uit in 1994. Vile-Tones dus, met het nummertje Never Feel Sad. Van Canada gaan we over naar Los Angeles, naar 2005. Debuut voor deze band, zonder titel, kreeg het, of het album kreeg geen titel. We hebben het over Lamps. U hoort ze hier met Hot Plate. What?

Heerlijke herrie van Lamps uit Los Angeles. Hot Plate was het nummer van LA. Gaan we over naar New York, Syracuse, meer bepaald naar deze band Surgery. U hoort ze hier met Stupid Child.

Noise Rock uit eind jaren 80, 89 meer bepaald, uit hun eerste mini-LP Soul Eater genaamd, was dit dus Stupid Child van een Surgery. Verder gaan we naar Australië, naar dit heel recent werk. Hun nieuwe album Monkey Palace kwam deze zomer uit. We hebben het over de band Goat Shaman. U hoort ze hier met Weed Slug.

Heavy and Sludgy, Goat Shaman uit Melbourne, Australia. U hoorde ze dus hier met het nummertje Weed Slug. We hebben nog twee nummers. Daarna neemt de Rommelkot het van ons over tot middernacht. Gewoon blijven luisteren dus. We gaan verder met deze band uit Pittsburgh, USA. Dream Dead and Bitterness and Hatred.

Bitterness and Hatred van Dream Dead uit hun cult debuut Journey into Mystery uit 87. Afsluiten gaan we doen met deze band Sacred Reich. Het nummertje dat we gaan draaien is The American Way uit de gelijknamige tweede LP die uitkwam in 1980. Rommel Kop neemt zo meteen van ons over. Gewoon blijven luisteren en wij horen elkaar terug volgende week. Tot dan!

Het is ondertussen al 9:55 geworden. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Het Rommelkot. Vandaag in het programma een interview met de mensen van Bacht en de Volle Moon. Dat is een black metal band. Straks daarover meer beginnen deze met Pirate Queen. Ze headlinen op 6 september op het Female Violence Fest in de Hel in Diest. En het nieuwe nummer heet Lixium. Blijf een beetje in hetzelfde genre. Dit is Frozen Crown met Who Wants to Burn in Heaven. Komt uit het album Legend of the Six Kings.

Een band die al jaren meegaat. Camelot was dat met Sanctuary uit het nieuwe album Dark Asylum. En deze band gaat nog veel langer mee. Dit zijn de Tigers of Pantang, zowaar met de nieuwe single Rise Up.

Binnenkort komt er een live album uit van Nightwish en ondertussen heeft mevrouw Floor Janssens dan maar een solo album opgenomen. Het was alvast de eerste single daaruit en die heette Bring Me Silence. We schakelen over naar iets helemaal anders. Nu zaterdag speelt Beggerit hier in de Vooruit en ze spelen daar niet alleen. Ook deze Belgische band speelt daar namelijk al wachtende volle monen. Het eerste fragment dat we halen uit hun album Verdwazing der Dwazen is Dor.

0: Dat was Dor van het album Verdwazing der Dwazen van de band Bachten de Vullemoorn. Goedenavond, Stijn.
1: Goedenavond.
0: Oké, kijk of u een beetje uit kunt zetten, want je klonk nogal heel stil.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Dat klinkt al een stuk beter, sorry hiervoor. Zo, Verdwazing der Dwazen, waarom die titel?
2: Het refrein van een van de nummers die ik geschreven heb toen ik op een tram naar huis zat eigenlijk.
0: En op een tram naar huis?
2: Ja, heel simpel, kwam uit Gent. Ik zat op een tram en ik was mij een beetje aan het ergeren aan de mensen.
0: Oké.
2: En dat is de uitleg eigenlijk.
0: Is dat ook het hele album zo?
2: Het hele album. Yes. Ja, het komt er eigenlijk op neer. Ja.
0: Want nu hadden we het nummer Dor, dat is nogal heel kort van titel. Waarover gaat dat dan?
2: Dor gaat vooral over de staat waarin onze planeet er momenteel een beetje aan toe is, enerzijds. En het heeft ook een beetje een persoonlijke insteek. Mm-hmm. Het dorre gevoel dat je soms kunt hebben.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja. Dus het is over het algemeen niet altijd heel positief. Maar dat verwacht ook niet anders van black metal.
0: Zo, dat is meestal wel het inkomen. Meestal is het anders, zoals ze dan zeggen. Jullie zijn met tweeën, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ook live?
2: Live ook, ja.
0: Hoe gaat dat dan?
2: Er wordt wel gewerkt met een backing track. Okay. Maar we proberen zoveel mogelijk. Dus we spelen allebei gitaar live, zang live. En er zijn ook serieus wat synthesizers live.
0: Synthesizers ook, ja. Dus dat doen jullie ook met z'n tweeën?
2: Ja. Dus we wisselen af gitaar sinds.
0: Oké. Okay. Jullie gaan dat doen nu dit weekend, hè?
2: Klopt, ja. In de vooruit. De 404, excuseer.
0: Ja, iedereen zegt nog altijd de vooruit, hè? Ja. Dat is wel van, een groot podium.
2: Dat is een groot podium, ja. Mm-hmm. Voor met twee te zijn is dat.
0: Is dat nog super groot, ja.
2: We zien wel hoe dat loopt.
0: Oké. Okay. Dit is bij mij, weet jullie, eerste album.
2: Of is het... dat is het eerste full album. Er is al een EP uitgekomen vorig jaar. Klaagrituelen. Blijkbaar, we hebben er zelf niet op gelet, duurt de full ongeveer even lang als de EP.
0: Oké. Okay. Dus,
2: what's in a name?
0: Het aantal songs zeggen ze dan meestal. Oké, waar hebben jullie opgenomen? Hebben jullie dat zelf opgenomen? Of,
2: ja, we nemen zelf op.
0: Oké, okay. Ben jullie thuis? Of?
2: Ja. Een beetje home studio. Mm-hmm. Omdat we met zoveel elektronica werken, is dat vrij gemakkelijk te doen eigenlijk. Mm-hmm. We hebben een hoop synthesizers staan die we, die we mismeesteren.
0: Oké. Okay. Hoe lang doen jullie dat? Want dit is niet je eerste band, hè?
2: Nee, Bachten bestaat nu 2 jaar.
0: Mm-hmm. En daarvoor heb je nog een aantal andere bands gesleept?
2: Zowel ik als AAK hebben al een paar andere bands achter de rug.
0: Ja. Oké. Okay. Hoe zijn je aan het optreden geraakt van de vooruit? Want dat is al onmiddellijk.
2: Dat is via onze labelbaas, zal ik maar zeggen, de bandkraker. Label uit Waarschoot. Die samen met nog iemand, Only Dead is Real, en de vooruit, dit optreden van Berit heeft georganiseerd. En ze hebben Alker deel aan ons gevraagd om het voorprogramma te doen, omdat wij ten eerste enorme Berit-fans zijn.
0: Dat en kan mij nu al.
2: Ten tweede blijkbaar wel passen bij wat Berit al aan de tijd doet.
0: Oké, okay. Enig idee hoe dat het loopt met de koop, verkoop?
2: Geen idee, nee.
0: Oké, daar gaan wij dan wel even na. Je vroeg als tweede nummer het nummer Het is nooit stil.
2: Ja.
0: Zeg maar waarom.
2: Dat is eigenlijk een heel persoonlijk nummer en dat is vooral over hoe dat het er in mijn hoofd aan toe gaat.

0: Het is stil in mij. Het is nooit stil, zo was het nummer. En eerlijk gezegd, op het einde was het inderdaad niet zo stil meer. Jullie spelen, of tenminste, jullie worden onder de noemer black metal gecatalogeerd. Nu, op zichzelf vermoed je dat er ook wel verschillende subgenres zijn, want jullie klinken niet zoals Behrit, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Of bijvoorbeeld klopt. Andere bekendere black metal bands.
1: We hebben enorm veel invloed natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat gaat van... Het is daarom dat we ook met elkaar bij de musiceren zijn.
0: Mm-hmm.
1: Die een black metal invloed is natuurlijk wel de start geweest. Maar daarnaast zijn we al twee enorm fan van oldschool IBM, Fronten for Two, DAF.
0: Oké, okay, dus, ja.
1: Of jaren 70 synthesizer muziek, kraut, mm-hmm. rock, Klaus Schulze, Tangerine Dream. Okay. Dat soort zaken.
0: Dat is wel heel verscheiden.
1: Ja,
0: goed,
1: dat is maar.
0: Zoals het mode wordt, eclectisch, kunnen we hier wel op toepassen.
1: Zeker.
0: Je bent niet alleen, jouw compaan heeft waarschijnlijk de naam gevonden, want het klinkt heel West-Vlaams, Bart in de Volle Monen, maar jij bent de Gentenaar, dus...
1: Ik ben Gentenaar, ja.
0: Dus hoe ben je samengekomen met je...
1: Goh, we kennen elkaar eigenlijk al sinds begin jaren 2000.
0: Mm-hmm.
1: En hij speelde toen samen in Deep Lake of Gentlemen en Serpent Cult met de bassist van Alkerdeel, die momenteel bij Alkerdeel speelt. En het is via McQueen van Alkerdeel en Peter, de zanger, die, dat we samen bij de muziek maken zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben gezegd van, ja, jullie zitten al twee zonder band. Spreek een keer met elkaar.
0: En hij is de West-Vlaming.
1: Ja.
0: Woont hij ook in Gent?
1: Nee, we worden in Kortrijk.
0: Nou, nog even, dat is, om eerlijk te zijn, de stad tegenwoordig om te zijn als metalband. Je speelt nu in de vooruit, maar doe je een andere concert? Want zoveel zie ik jou niet passeren op de concert.
1: Dat klopt. Ja, wij proberen eigenlijk ons concert een beetje te beperken, mm-hmm. zodat we eigenlijk kwaliteitsvolle concerten kunnen leveren en niet zomaar her en daar gaan optreden.
0: Mm-hmm.
1: We hebben twee weken geleden in Utrecht gespeeld. Dit weekend in de vooruit in... Mm-hmm. En dan in december, eind december, is het in München op Fall of Man.
0: Mm. Die black metal scene, is die heel... Ik bedoel, ik heb nu een t-shirt aan van Ancient Rites.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet dat die band overal in Europa gespeeld heeft, maar werkelijk overal in Europa gespeeld. Is dat zo voor black metal bands, is dat gemakkelijk om overal in het buitenland te gaan spelen? Of is het omdat jullie een soort circuit hebben?
1: Goh. Dat is een goede vraag.
0: Nee, want jij speelt in Duitsland, jij speelt in Nederland. Ja. Ik bedoel, de meeste Gentse mensen kunnen daar maar van dromen.
1: Ja, we hebben ook wel geluk. Het is ook een beetje dankzij onze vrienden van Alkerdeel,
0: mm-hmm.
1: die ons aanraden bij de promotie, bij de promotoren, dat we die kans krijgen. Waarvoor dank, mm-hmm. Alkerdeel. Hoe dat het voor andere bands gaat, weet ik eigenlijk niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk misschien ook dat vroeger in de tijd van Ancient Rites and Enthroned iets gemakkelijker was, omdat de scene veel, de internationale scene veel kleiner was.
0: Ja.
1: En elke band bracht toen sowieso iets vernieuwends in de scene. En,
0: Maar jullie klinken ook helemaal anders, bijvoorbeeld dan Ancient Rites. Want,
1: ja, gelukkig.
0: Helemaal anders.
1: Anders kopieerde maar wat er al bestaat.
0: Mm-hmm. Wat zijn de toekomstplannen van jullie? Want spelen in München, is dat dan ook in een grotere zaal zoals de vooruit? Of is dat iets kleiner? Of is dat nog groter? Of hoe moet ik het mij voorstellen?
1: Ik heb er geen idee van hoe groot dat die venue is. Ik vermoed iets kleiner.
0: Mm-hmm.
1: Iets meer underground.
0: Mm-hmm.
1: Maar groot genoeg. Denk sowieso als tricks, dat zoiets is.
0: Het is wel zo dat er is echt wel een niche, de black metal. En, maar het heeft een heel relatief grote aanhang. Sorry.
1: Nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb wel het gevoel dat er toch weer wat jongere mensen aan bijkomen zijn. Wat wel positief is.
0: Oké. Okay. Toekomstplan voor Bart en de Velleman?
1: Nu de show met Behrit doen en daarna beginnen werken aan nieuwe nummers.
0: Toch al?
1: Ja. Ja.
0: Het album is nog maar uit, toch al beginnen werken aan nieuwe nummers.
1: Het album is nog maar uit, is waar, maar voor ons is het al een jaar geleden afgewerkt.
0: Oké, okay, ja.
1: Tegenwoordig duurt dat wel lang tegen dat de release uit.
0: Als derde nummer heb je gekozen Hellegat.
1: Ja.
0: Voor wat? Voor wat? Voor onder?
1: Ik vind het persoonlijk een super nummer, ook om te spelen. En ik probeerde een beetje variatie te zoeken in onze nummers. En Hellegat is het meest punky nummer van de drie.
0: Oké.
1: Okay. Met een lekkere IBM-stomp.
0: Oké, daar gaan we zeker naar uitkijken. Ja. Stijn, bedankt voor langs te komen. Veel succes nu zaterdag in Vooruit in Gent. Dit is nog eens Bacht in de Volle Maanen met het derde nummer uit het album Verdwazing der Dwazen. Dit is Helgot.

Livewerk was dat van Till Lindemann, Ubersmeer, en dat was live opgenomen in Krakow in Polen. Iets helemaal anders, dit is Flotsam & Jetsam met The Edge of Nowhere, komt uit dat nieuw album Rats in the Temple.

0: Even rules, you know.
1: En dat was de nieuwe single van Rob Zombie, Black Red Coffin. Deze week hebben we dus een concert in de vooruit van de band Begeriet, onder andere met Bart en de Vallemanen. De week daarachter komt Fear Factory naar de vooruit. Dit is de nieuwe single van Fear Factory, Roboticized.
2: The Mind!

was de volle minuut dat ze gebruikte. Actie was dat. De nieuwe single heet All Our Love, komt uit het album Pain Made Me Who I Am. En dit is de nieuwe single van de Black Spikes. Dit heet Dulcus.

Luna Staka was dat van de band Turmion Katilot. En jawel, ze komen uit Finland. Hatebreed, die komen binnenkort ook terug naar België. Het is alvast de nieuwe single, die heet Fatal Paradox.

Nederlandse band Van Heim was dat met Geesten Mis, komt uit het nieuwe album Roede voor de Borst. En op 5 december komen ze dat album live voorstellen in het Antrepo in Brugge. Ze doen dat trouwens niet alleen, ook de band Tier zal daar dan aanwezig zijn. Dit is de nieuwe single van Pain, I Don't Give a Fuck.

Dat was al de tweede Nederlandse band die we vandaag gedraaid hebben. Noord was dat met Empress of the Hollow Crown, komt uit dat nieuw album Godfall. En dit is Belgisch, dit is Catharsis met Pro Patria Mori uit het nieuw uit te komen album.

En voor degenen die het nog niet hadden herkend, het was inderdaad Crazy Fuck, heet dat wel in de versie van de Butcher Sisters. En ondertussen zijn we toegekomen aan het laatste nummer voor deze aflevering van het Rommelkot. We hebben u nog mee de nieuwe single van Angrus Apatrida uit Spanje. Cycle of the Room komt uit het nieuwe album The Reckoning. Wij zijn er volgende week weer, hopen van u hetzelfde.

did you feel the rage, the ache within?